0: is 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat in de straat van Hormuz alle zeemijnen zijn weggehaald en dat de Amerikaanse marine de zeestraat daardoor volledig onder controle heeft. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die een eind moet maken aan de decennia lange strijd met de Koerdische PKK. In de Oostenrijkse Alpen zijn 36 wandelaars ongedeerd gered nadat ze tijdens een bergwandeling waren verdwaald. In de groep waren 3 gezinnen met meerdere kinderen en 2 baby's in kinderwagens. En de Amerikaanse Centrale Bank moet mogelijk meerdere keren de rente verhogen om de inflatie terug te brengen naar 2%. Dat zegt Fed-bestuurder Hammack van de Centrale Bank in Cleveland. President Trump wil juist een lagere rente. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 7 tot 14 graden en weinig wind. Overdag wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Forever 49. De zomer vier je hier. Deze hele week vanaf 9 uur. De top 449.
0: Dit is Forever 49.
3: 60s, 70s en

0: Het is 3:00. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat in de straat van Hormuz alle zeemijnen zijn weggehaald en dat de Amerikaanse marine de zeestraat daardoor volledig onder controle heeft. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die een eind moet maken aan de decennia lange strijd met de Koerdische PKK. In de Oostenrijkse Alpen zijn 36 wandelaars ongedeerd gered nadat ze tijdens een bergwandeling waren verdwaald. In de groep waren 3 gezinnen met meerdere kinderen en 2 baby's in kinderwagens. En de Amerikaanse Centrale Bank moet mogelijk meerdere keren de rente verhogen om de inflatie terug te brengen naar 2%. Dat zegt Fed-bestuurder Hammack van de Centrale Bank in Cleveland. President Trump wil juist een lagere rente. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 7 tot 14 graden en weinig wind. Overdag wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Forever 49. Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Het is 4 uur. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat in de straat van Hormuz alle zeemijnen zijn weggehaald en dat de Amerikaanse marine de zeestraat daardoor volledig onder controle heeft. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die een eind moet maken aan de decennia lange strijd met de Koerdische PKK. In de Oostenrijkse Alpen zijn 36 wandelaars ongedeerd gered nadat ze tijdens een bergwandeling waren verdwaald. In de groep waren 3 gezinnen met meerdere kinderen en 2 baby's in kinderwagens. En de Amerikaanse Centrale Bank moet mogelijk meerdere keren de rente verhogen om de inflatie terug te brengen naar 2%. Dat zegt Fed-bestuurder Hammack van de Centrale Bank in Cleveland. President Trump wil juist een lagere rente. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 7 tot 14 graden en weinig wind. Overdag wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Forever 49. De zomer vier je hier. Deze hele week vanaf 9 uur. De top 449.
2: Dit is Forever 49.
3: 60s, 70s en 80s.

0: Het is 5 uur. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat in de straat van Hormuz alle zeemijnen zijn weggehaald en dat de Amerikaanse marine de zeestraat daardoor volledig onder controle heeft. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die een eind moet maken aan de decennia lange strijd met de Koerdische PKK. In de Oostenrijkse Alpen zijn 36 wandelaars ongedeerd gered nadat ze tijdens een bergwandeling waren verdwaald. In de groep waren 3 gezinnen met meerdere kinderen en 2 baby's in kinderwagens. En de Amerikaanse Centrale Bank moet mogelijk meerdere keren de rente verhogen om de inflatie terug te brengen naar 2%. Dat zegt Fed-bestuurder Hammack van de Centrale Bank in Cleveland. President Trump wil juist een lagere rente. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 7 tot 14 graden en weinig wind. Overdag wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Het is 6 uur.
1: Dit is Dick ter Haak met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland voor een NAVO-oefening. Nederland doet samen met België en andere NAVO-landen met mariniers en vaartuigen mee. Bij de zware aardbeving in Venezuela zijn al ruim 6300 mensen omgekomen. Ook in buurland Colombia, dat zwaar is getroffen door een aardbeving, is het dodental opgelopen tot zeker 136. De Colombiaanse geologische dienst heeft na de zware aardbeving met een kracht van 7,4 33 naschokken gemeld. De Verenigde Staten hebben 2 van de 10 in beslag genomen olietankers verkocht voor de sloop. Die schepen werden eerder dit jaar buitengemaakt na de Amerikaanse militaire actie in Venezuela. De wereldzeeën zijn nog nooit zo warm geweest als nu voor deze periode van het jaar. In juli was het zeewater buiten de poolgebieden zo'n 21 graden gemiddeld. Het weer, flink wat zon vanochtend bij temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Forever 49 verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
4: Forever 49. De zomer vier je hier. Deze hele week vanaf 9 uur. De top 449.
2: Dit is Forever 49.
5: 60s, 70s en 80s.

0: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
2: Müllermilk, the moo you can't resist.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel!
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
0: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier!
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4.000 euro? Dewarmte.nl.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
8: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
9: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
10: Hey, ben je er weer?
11: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
10: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
11: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
10: Ja, lekker. Je
12: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
13: Bij

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Fix die ruit voor je vakantie.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter, 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks, €4,99. We doen met je mee. Plus.
7: Forever 49, half 7 headlines.
8: Dit is Dick ter Haak met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland voor een NAVO-oefening. Nederland doet samen met België en andere NAVO-landen met mariniers en vaartuigen mee. Bij de zware aardbeving in Venezuela zijn al ruim 6300 mensen omgekomen. Ook in buurland Colombia, dat zwaar is getroffen door een aardbeving, is het dodental opgelopen tot zeker 136. De Colombiaanse geologische dienst heeft na de zware aardbeving met een kracht van 7,4 33 naschokken gemeld. De Verenigde Staten hebben 2 van de 10 in beslag genomen olietankers verkocht voor de sloop. Die schepen werden eerder dit jaar buitgemaakt na de Amerikaanse militaire actie in Venezuela. De wereldzeeën zijn nog nooit zo warm geweest als nu voor deze periode van het jaar. In juli was het zeewater buiten de poolgebieden zo'n 21 graden gemiddeld. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Forever 49 verkeer.
9: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Een ongeluk veroorzaakt de eerste file van de ochtendspits, de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder doe je er 5 tot 10 minuten langer over. Het verkeer kan er wel langs via de vluchtstrook. Dan nog een waarschuwing vanuit het KNMI, want in Twente komen lokaal mistbanken voor.
7: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
8: Flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog bij een zwakke tot matige noorden tot noordwestenwind. Morgen belooft het opnieuw een zonovergrote zomerdag te worden met nog hogere temperaturen van 24 tot 31 graden. En ook donderdag en de dagen daarna is het zonnig en lopen de temperaturen nog verder op van 30 tot 32 graden in het noorden en 33 tot lokaal 36 graden in het zuiden. Vanaf zaterdag is de kans op een regen- of onweersbui groot en op zondag is het minder warm. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
7: Hier gaan we weer. It's Forever 49.

0: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
0: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
8: Het is 7 uur.
9: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Forever 49.
10: Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland voor een NAVO-oefening. Dat zei defensieminister Jessel Gus. Nederland doet samen met België en andere NAVO-landen met mariniers en vaartuigen mee. Welk materieel en hoeveel militairen er precies meegaan blijft geheim, omdat Rusland volgens Jessel Gus meekijkt. Volgens haar is de oefening volledig gericht op de toenemende interesse van Rusland en China in het Poolgebied en niet op de aanspraak die de Amerikaanse president Trump blijft maken op het Deense grondgebied. Bij de zware aardbeving in Venezuela zijn al ruim 6300 mensen omgekomen. Er worden nog steeds zo'n 1400 mensen vermist. Ook in buurland Colombia, dat zwaar is getroffen door een aardbeving, is het dodental opgelopen tot zeker 136. De Colombiaanse Geologische Dienst heeft na de zware aardbeving met een kracht van 7,4 33 naschokken gemeld. De EU helpt bij de reddingswerkzaamheden en zet onder meer satellietbeelden in. Voor Venezuela trok Brussel €25 miljoen uit voor hulp en medische spullen. De Verenigde Staten hebben 2 van de 10 in beslag genomen olietankers verkocht voor de sloop. Die schepen werden eerder dit jaar buitgemaakt na de Amerikaanse militaire actie in Venezuela. Volgens de VS vervoerden de tankers olie uit Venezuela en Iran, die onder de sancties viel. De schepen zouden onderdeel zijn van een zogenoemde schaduwvloot om onder de economische sancties uit te komen. De nieuwe eigenaar is een scheepsrecyclingbedrijf uit Dubai. De tankers worden in India gesloopt. De wereldzeeën zijn nog nooit zo warm geweest als nu voor deze periode van het jaar. In juli was het zeewater buiten de poolgebieden zo'n 21 graden gemiddeld. Zo blijkt uit metingen van de Europese klimaatdienst Copernicus. Dat kan de komende maanden zorgen voor extra veel regen en zwaardere winterstormen in Nederland. Ook elders kunnen tropische stormen heftiger uitpakken. Klimaatverandering, El Niño en meer zonnestraling spelen een rol bij de uitzonderlijk hoge temperaturen. Het weer, flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
11: Forever 49 verkeer.
12: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Een ongeluk met een vrachtwagen veroorzaakt vertraging op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder kan het verkeer erlangs via de vluchtstrook, maar reken op 10 minuten vertraging. Dan nog een weerswaarschuwing voor het verkeer in Twente, want daar komen lokaal mistbanken voor.
13: Dit programma wordt u aangeboden door loopreizen.nl.
14: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49. Celebrating.
15: 60s, 70s en 80s.
16: Forever 49.
17: Tot 10 uur in de ochtend met Klaas van het Hof.

0: weer om je heen. En het mooie weer gaat er nog aankomen vandaag. Bellstars, Sign of the Times. Hele goede morgen, dinsdag 11 augustus.
1: Goedemorgen.
0: Kort samengevat, zo breekt er weer een nieuwe dag aan. En voordat je het weet, is die dag ook alweer zo voorbij. Als je allemaal leuke dingen aan het doen bent in je vakantieperiode, dan vergeet je eigenlijk de tijd. Ik heb ook nooit een horloge om of zo. Ja, oké, je kan tegenwoordig op je telefoon kijken, maar ik zou helemaal gek worden als ik een horloge om zou hebben. Dus zou ik continu kijken, hoe laat is het? Nou ja, in dit geval hoeft dat niet. Onderweg naar de bakker, lekkere broodjes halen, even lekker ontbijtje maken. Het is dag 223 van het jaar. En die gaan we lekker in balans beginnen, doen we met Queen.
2: Dit is In de Ochtend, Forever 49.

nadat Garland Jeffries het zelf niet zag aankomen. Hij grapte later dat hij in de VS gewoon een cultartiest was, maar in Nederland bijna een volksheld. Het nummer bereikte nummer 1 hier in 1980, terwijl het in Amerika nooit de hitlijsten haalde. Je luistert in de ochtend, Kim Wilde, over Amerika gesproken, Kids in America.

I'm Every Woman. Straks om 9 uur gaan we weer verder met de top 449 zomereditie. We zijn gebleven bij nummer 361. Daar starten we straks mee. Iets over 9.

0: vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staazakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
6: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: snelpakkers. Anders grijp je mis. Pakken.
1: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Londen.
2: Forever 49, half 8 headlines.
3: Dit is Dick ter Haak met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland voor een NAVO-oefening. Nederland doet samen met België en andere NAVO-landen met mariniers en vaartuigen mee. Bij de zware aardbeving in Venezuela zijn al ruim 6300 mensen omgekomen. Ook in buurland Colombia, dat zwaar is getroffen door een aardbeving, is het dodental opgelopen tot zeker 136. De Colombiaanse geologische dienst heeft na de zware aardbeving met een kracht van 7,4 33 naschokken gemeld. De Verenigde Staten hebben 2 van de 10 in beslag genomen olietankers verkocht voor de sloop. Die schepen werden eerder dit jaar buitgemaakt na de Amerikaanse militaire actie in Venezuela. De wereldzeeën zijn nog nooit zo warm geweest als nu voor deze periode van het jaar. In juli was het zeewater buiten de poolgebieden zo'n 21 graden gemiddeld. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Forever 49 verkeer.
4: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment rijd je de file in op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder is de vertraging 10 minuten door opruimwerkzaamheden na een ongeluk met een vrachtwagen. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook.
2: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
3: Flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog bij een zwakke tot matige noorden tot noordwestenwind. Morgen belooft het opnieuw een zonovergrote zomerdag te worden met nog hogere temperaturen van 24 tot 31 graden. En ook donderdag en de dagen daarna is het zonnig en lopen de temperaturen nog verder op, van 30 tot 32 graden in het noorden en 33 tot lokaal 36 graden in het zuiden. Vanaf zaterdag is de kans op een regen- of onweersbui groot en op zondag is het minder warm. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
5: Welkom.
6: Het is nu tijd voor
7: Dit is In de Ochtend, Forever 49, met Klaas van het Hof.

0: Je luistert naar In de Ochtend. Bruce Springsteen. En inderdaad, Born in the USA.
1: Dit is de Forever 49 tijdmachine.
0: De tijdmachine. Ja, ik heb een hele leuke gevonden voor je vandaag. Verdwenen winkels uit de jaren 60. Prominent aanwezig in het winkelbeeld van toentertijd. Vroom en Dreesman, oftewel V&D. De warenhuisketen van Nederland toentertijd. In de jaren 60 was V&D een modern paradijs voor kleding, speelgoed, platen. You name it, alles onder één dak. Verdween trouwens in 2016. Ik weet nog wel als filiaal in Rotterdam met al die roltrappen. Ja, ik vond dat gigantisch. Mooi. De Gruiter, de beroemde kruideniersketen met het motto De Gruiter en beter is er niet. Kinderen kregen er altijd een legendarisch snoepje van de week. De winkels verdwenen in de jaren 70. En wat dacht je van de Kijkshop? Oorsprong, jaren 60. Want het begon eigenlijk in de jaren 60 als een revolutionair concept. Producten achter glas, zoals je weet. Geen verkopers die je lastig vallen. De winkelketen die verdween in 2018.

When Smokey Sings. Zo even naar het weer te kijken voor de komende dagen. Het gaat weer bloedheet worden met temperaturen in het oosten en het zuidoosten. Richting het weekend van 37, 38 graden. Ach, de zweetdruppels komen nu al spontaan op mijn voorhoofd.

0: Want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
2: vakantie.
3: ANWB en gaan.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
7: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
9: Kom bij de verfzaak.
8: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
10: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
13: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
14: Het is 8 uur.
15: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op Forever 49.
16: De afgelopen nacht hebben Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia zeker 5 doden gevallen en 20 mensen gewond geraakt, meldt een Oekraïnse krant. Verwacht wordt dat het dodental nog zal oplopen. Op verschillende plekken in de stad is volgens de krant brand uitgebroken. Ook de hoofdstad Kiev was opnieuw doelwit van Russische aanvallen met ballistische raketten. Onduidelijk is nog of daar doden zijn gevallen, wel is een gewonde gemeld. Ook Oekraïne blijft droneaanvallen uitvoeren op Rusland. Consumentengoederen en diensten waren in juli 3,2% duurder dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In juni was de inflatie 2,9% op basis van een snelle raming. Volgens de CBS komt de stijging vooral door de prijsontwikkelingen van motorbrandstoffen en energie, zoals elektriciteit, gas en stadsverwarming. Ook de uitbreiding van invoerrechten op consumentengoederen die besteld worden van buiten de Europese Unie had een verhogend effect op de inflatie. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland voor een NAVO-oefening. Dat zei defensieminister Jessel Gus. Nederland doet samen met België en andere NAVO-landen met mariniers en vaartuigen mee. Welk materieel en hoeveel militairen er precies meegaan blijft geheim, omdat Rusland volgens Jessel Gus meekijkt. Volgens haar is de oefening volledig gericht op de toenemende interesse van Rusland en China in het Poolgebied en niet op de aanspraak die de Amerikaanse president Trump blijft maken op het Deense grondgebied. Bij de zware aardbeving in Venezuela zijn al ruim 6300 mensen omgekomen. Er worden nog steeds zo'n 1400 mensen vermist. Ook in buurland Colombia, dat zwaar is getroffen door een aardbeving, is het dodental opgelopen tot zeker 136. De Colombiaanse geologische dienst heeft na de zware aardbeving met een kracht van 7,4 33 naschokken gemeld. Het weer, flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
5: Forever 49 verkeer.
14: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 30 kilometer file op de Nederlandse wegen. En dat merkt het verkeer onder andere op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Berg op Zoom-Zuid is het druk door een ongeluk. Het rijdt langzaam over 5 kilometer met 20 minuten oponthoud. De A8 Zaanstad richting Amsterdam, want ook daar is een ongeluk gebeurd. En daarom is de rechterrijstrook dicht tussen Zaanstad Assendelft en knooppunt Zaandam. 4 kilometer met een klein uur vertraging. Tot slot nog de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen Waalwijk en knooppunt Hooipolder is het 20 minuten file rijden.
17: Van 10 tot en met 14 augustus.
18: Dit is de top 449. Forever
17: 49. Tot 10 uur in de ochtend met Klaas van het Hof.

0: Roxette en The Look. Met twee nummers vertegenwoordigd in de top 449 zomereditie die straks om 9 uur weer van start gaat. Met dit nummer The Look en Listen to Your Heart. Goedemorgen, dinsdag 11 augustus.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we hebben inmiddels heel veel leuke reacties binnengekregen over de aflevering van gisteren van de top 449 zomereditie. Gisterochtend om 9 uur zijn we van start gegaan. En zometeen, over een klein uurtje, gaan we verder met de lijst. En we zijn dan inmiddels beland. Even kijken bij nummer 361. Dus die ga je straks iets aan 9 ga je hem horen. Maar eerst gaan we nog even lekker fietsen. En dan bedoel ik fietsend door het ochtendprogramma in de ochtend. Op deze dinsdag, dag 223 van het jaar. En die gaan we in balans beginnen. Doen we met Toto.
2: Dit is In de Ochtend, Forever 49.

me voorstellen. De een die wagen dansen op de camping. De ander denkt van, hey, mijn beleg stuit het van mijn stokbroodje af. Dat was niet helemaal de bedoeling. Excuses daarvoor. Meatloaf hoorde je natuurlijk. A Paradise by the Dashboard Light.

John Lennon schreef dit nummer trouwens in één nacht. Terwijl Ringo de titel per ongeluk had bedacht. Ringo die kwam namelijk moe een kamer binnen en zei: "It's been a hard day's night." De band vond het zo grappig op dat moment dat ze het meteen als filmtitel en liedtitel gebruikten. Mooie verhaal achter de nummers die we draaien hier bij Forever 49.

0: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
1: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola. 2 liter. Voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Start je dag zonder barst.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
9: It's funny, because it's true.
8: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker restaurantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knor kuppensoep en goodsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
14: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
15: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
14: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
16: Ik doe het voor gezonde nieren.
17: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
18: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
19: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
2: Fans van voordeel,
3: Aldi.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: dus.
1: Woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
2: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Fans van Lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Londen.
7: Forever 49, half 9 headlines.
8: Dit is Dick ter Haak met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen nacht hebben Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia zeker 5 doden gevallen en 20 mensen gewond geraakt. Ook de hoofdstad Kiev was opnieuw doelwit van Russische aanvallen met ballistische raketten. Consumentengoederen en diensten waren in juli 3,2% duurder dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland voor een NAVO-oefening. Nederland doet samen met België en andere NAVO-landen met mariniers en vaartuigen mee. Bij de zware aardbeving in Venezuela zijn al ruim 6300 mensen omgekomen. Ook in buurland Colombia, dat zwaar is getroffen door een aardbeving, is het dodental opgelopen tot zeker 136. De Colombiaanse geologische dienst heeft na de zware aardbeving met een kracht van 7,4 33 naschokken gemeld. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Forever 49 verkeer.
9: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Door ongelukken staan er verschillende files op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Daar was een ongeluk gebeurd tussen de Belgische grens en Hogerheide. Het rijdt langzaam over 4 kilometer. Inmiddels is de weg weer vrij, maar reken op 10 minuten extra. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam. Daarom is de rechterrijstrook dicht en de vertraging opgelopen tot meer dan een uur. De A27 Utrecht-Almere, een ongeval tussen Hilversum en Huizen, 5 kilometer met 10 minuten vertraging. De A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel, tot slot. Tussen afrit Dussen en Waspik vinden bergingswerkzaamheden plaats. Het verkeer kan er langs over de vluchtstrook, maar je kunt 15 minuten extra rekenen.
7: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
8: Flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog bij een zwakke tot matige noorden tot noordwestenwind. Morgen belooft het opnieuw een zonovergrote zomerdag te worden met nog hogere temperaturen van 24 tot 31 graden. En ook donderdag en de dagen daarna is het zonnig en lopen de temperaturen nog verder op van 30 tot 32 graden in het noorden en 33 tot lokaal 36 graden in het zuiden. Vanaf zaterdag is de kans op een regen- of onweersbui groot en op zondag is het minder warm. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
7: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
10: Celebrating life. Dit is In de Ochtend. Forever 49. Met Klaas van het Hof.

0: samen met Wham and I'm Your Man.
1: Dit is de Forever 49 tijdmachine.
0: De tijdmachine in het tweede uur van in de ochtend. Verdwenen winkels uit de jaren 70. De platenzaak op de hoek. In de jaren 70 waren ze overal. Singles van ABBA, The Sweet Mud en The Stones. Veel van deze kleine platenwinkels verdwenen al eind jaren 70 door ketenvorming en later natuurlijk door de komst van de allerbekendste Free Record Shop. De klassieke fotozaak in de jaren 70, nog heel normaal. Fotorolletjes, pasfoto's, camera-accessoires. Veel van deze kleine fotozaken verdwenen al eind jaren 70 door schaalvergroting. En later natuurlijk door de digitalisering. Kort samengevat, de jaren 70 waren het decennium waarin buurtwinkels, kleine speciaalzaken en oude ketens verdwenen door supermarkten, modernisering en schaalvergroting. Het straatbeeld veranderde razendsnel.

blijft een mooie klassieker van heel veel mensen. John Miles Music. Je gaat hem later deze week nog tegenkomen in de top 449 zomereditie. Dus het is niet de nummer 1. Nee, dat kan ik alvast verklappen. Want ja, je kunt de lijst ook bekijken op dit moment via de app of via de website forever49radio.nl. En daar staat de hele lijst, behalve de nummer 1. Maar ja, je kan wel voorspellen wat de nummer 1 is. Dat kan tot en met aanstaande donderdag 8 uur 's avonds. Weet jij wat de nummer 1 gaat worden? Aan het einde van de week, dat wordt vrijdagmiddag vanaf een uurtje of 5, wordt dat bekendgemaakt bij Ron Davids. Weet jij wat het gaat worden? Stuur dan jouw suggestie op via de app of via de website. Dus voorspel de nummer 1 en maak kans op een gloednieuwe Smart TV. Oh, yeah.

0: nostalgisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Deze week in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Starbucks gekoeld, ook 1 plus 1 gratis. En Maple to go, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
2: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
3: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
6: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
7: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
8: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans! Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier!
11: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
13: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru smeerkaas, 2 voor €2. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
14: Hallo.
15: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
14: Ja hoor.
15: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
14: Tuurlijk.
15: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
14: Ja.
16: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Het is 9 uur.
20: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Forever 49.
21: Uit cijfers van het kadaster en het CBS blijkt dat de prijzen van bestaande koopwoningen in het tweede kwartaal van dit jaar in de meeste gemeenten hoger waren dan in dezelfde periode een jaar eerder. De prijsstijging was het grootst in de Gelderse provincie Oost-Gelre. Dat was ook al zo in het eerste kwartaal. De grootste daling was in de Zeeuwse gemeente Noord-Beveland. Prijsstijgingen van woningen in grote steden als Amsterdam en Utrecht waren lager dan gemiddeld, aldus het CBS en het kadaster. De afgelopen nacht hebben Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia zeker 5 doden gevallen en 20 mensen gewond geraakt, meldt een Oekraïnse krant. Verwacht wordt dat het dodental nog zal oplopen. Op verschillende plekken in de stad is volgens de krant brand uitgebroken. Ook de hoofdstad Kiev was opnieuw doelwit van Russische aanvallen met ballistische raketten. Onduidelijk is nog of daar doden zijn gevallen, wel is een gewonde gemeld. Ook Oekraïne blijft droneaanvallen uitvoeren op Rusland. Consumentengoederen en diensten waren in juli 3,2% duurder dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In juni was de inflatie 2,9% op basis van een snelle raming. Volgens de CBS komt de stijging vooral door de prijsontwikkelingen van motorbrandstoffen en energie, zoals elektriciteit, gas en stadsverwarming. Ook de uitbreiding van invoerrechten op consumentengoederen die besteld worden van buiten de Europese Unie had een verhogend effect op de inflatie. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland voor een NAVO-oefening. Dat zei defensieminister Jezilgus. Nederland doet samen met België en andere NAVO-landen met mariniers en vaartuigen mee. Welk materieel en hoeveel militairen er precies meegaan blijft geheim, omdat Rusland volgens Jezilgus meekijkt. Volgens haar is de oefening volledig gericht op de toenemende interesse van Rusland en China in het Poolgebied en niet op de aanspraak die de Amerikaanse president Trump blijft maken op het Deense grondgebied. Het weer, flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog.
20: Tot zover het radionieuws op Forever 49.
1: Forever 49 verkeer.
14: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er twee files in het land met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat merkt het verkeer op de A8 Zaanstad richting Amsterdam, want daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen op de rechte rijstrook tussen Zaanstad Assendelft en knooppunt Zaandam. 4 kilometer met meer dan een uur vertraging. De A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel, want ook daar heeft een ongeval vertraging veroorzaakt tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar reken op 15 minuten vertraging.
22: Forever 49.
23: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Dit is de Top 449.
1: Zomereditie.
2: Ja, lekker hoor. Net zoals gisteren. Korte broek aangetrokken, t-shirtje, baseballpetje op. En we trappen weer af met de Top 449 Zomereditie. Nummer 361, Brian Ferry en Let's Stick Together. Dat beroemde Let's Stick Together koortje in het nummer komen van de Thunder Tides. Een vocale groet die in de jaren 70 overal opdook. Maar het grappige is, Ferry gebruikte ze omdat hij eigenlijk een soort parodie wilde maken op Amerikaanse soulkoortjes.
1: Dit is nummer 360.

0: zal maar wakker worden met een kaartje op de camping. Ja, dan moet je toch even meedoen. Even lekker opstarten op deze dinsdagochtend met de top 449. En je hoorde nummer 359, The Rolling Stones en Start Me Up. Daarvoor hoorde je Starship op nummer 360 en Nothing's Gonna Stop Us Now. Over de Rolling Stones gesproken, Start Me Up was oorspronkelijk helemaal geen rocknummer. De Stones namen het op in 1977 als een reggae track tijdens de Black and Blue sessies. Ze probeerden het meer dan 40 keer in de Jamaicaanse groove, maar Mick Jagger zei later dat het maar niet wilde swingen.
1: Dit is nummer 358.

0: 449 zomereditie. 358 hoorde je voorbij komen. John Travolta, Olivia Newton-John en The Summer Nights. En dit was Supertramp en The Logical Song op 357. We zijn beland bij...
1: Dit is nummer 356.

0: Je spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
3: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
5: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
8: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Med Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
10: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
11: Yes!
10: Esso, omdat elke rit telt.
12: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
14: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
15: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
16: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
17: Bij Eurojackpot maak je

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus.
2: Wow.
1: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
5: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Londen.
6: Forever 49, half 10 headlines.
7: Dit is Dick ter Haak met de hoofdpunten van het radio nieuws. De afgelopen nacht hebben Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia zeker 5 doden gevallen en 20 mensen gewond geraakt. Ook de hoofdstad Kiev was opnieuw doelwit van Russische aanvallen met ballistische raketten. Consumentengoederen en diensten waren in juli 3,2% duurder dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland voor een NAVO-oefening. Nederland doet samen met België en andere NAVO-landen met mariniers en vaartuigen mee. Bij de zware aardbeving in Venezuela zijn al ruim 6300 mensen omgekomen. Ook in buurland Colombia, dat zwaar is getroffen door een aardbeving, is het dodental opgelopen tot zeker 136. De Colombiaanse geologische dienst heeft na de zware aardbeving met een kracht van 7,4 33 naschokken gemeld. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
8: Forever 49 verkeer.
9: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer op de A8 loopt nog altijd een flinke vertraging op in de richting van Amsterdam. Tussen Zaanstad Assendelft en Zaanstad Koog is een ongeluk gebeurd met een vrachtauto en daarom is de rechterrijstrook dicht. Je vertraging is hier 40 minuten. Dan nog een wegafsluiting, de N209 Hazerswoude richting Rotterdam. Die is dicht tussen afrit Moerkapelle en de aansluiting met de A12 door een ongeluk.
8: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
7: Flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog bij een zwakke tot matige noorden tot noordwestenwind. Morgen belooft het opnieuw een zonovergrote zomerdag te worden met nog hogere temperaturen van 24 tot 31 graden. En ook donderdag en de dagen daarna is het zonnig en lopen de temperaturen nog verder op van 30 tot 32 graden in het noorden en 33 tot lokaal 36 graden in het zuiden. Vanaf zaterdag is de kans op een regen- of onweersbui groot en op zondag is het minder warm. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
8: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
10: Forever 49.
8: Celebrating life.
11: Dit is de top 449 met Klaas van het Hof.
12: Dit is nummer 355. Ba-ba-ba.

0: de top 449.
1: Zomereditie.
2: En zomer is het. Kijk maar naar buiten, daar word je hartstikke vrolijk van. En dat met de top 449 die je meeneemt onderweg. Beter kan jouw dag en jouw week niet beginnen, want de hele week doen we de top 449 tussen 9 uur 's morgens en 4 uur 's middags. Vrijdag een uurtje langer. Want dan gaan we beslissen, dan gaan we kijken wat de notaris in het envelopje heeft zitten. Wat de nummer 1 betreft, dat gebeurt bij Ron Davids. En dan gaat die mooie smart televisie, die gaat er ook nog eens uit. Och jongens, dubbel feest. 3.55 hoorde je. Barra Ann is niet eens een Beach Boy nummer. Het is een cover van de Regents uit 1961. Nou, het leukste, de Beach Boys versie werd opgenomen in een spontane sessie. En dat deden ze in één keer, zonder dat de band het wist dat het ooit uitgebracht zou worden. En dat gebeurde wel.
1: Dit is nummer 354.

0: Simone op 353. Het nummer is eigenlijk een protestlied vermomd als feestnummer. Nina Simone haalde het uit de musical Hair, maar gooide de tekst volledig om, zodat het paste bij haar eigen strijd voor burgerrechten, identiteit en waardigheid.
1: Dit is nummer 352.

0: Dit is de top 449.
1: Zomereditie.
0: Op Forever 49.
1: Dit is nummer 351.

0: Wij bedanken loopreizen.nl voor het mogelijk maken van dit programma.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Eco-label en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter, 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks, €4,99. We doen met je mee, Plus.
4: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
6: Mam, waar is mijn zwembad?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
9: geeft ruimte.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
12: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
11: En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
13: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
14: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
13: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
15: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: Fix die ruit voor je vakantie.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterrenslot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Het is 10 uur.
9: Dit is Dick ter Haak met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen nacht hebben Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia zeker 5 doden gevallen en 20 mensen gewond geraakt. Ook de hoofdstad Kiev was opnieuw doelwit van Russische aanvallen met ballistische raketten. Consumentengoederen en diensten waren in juli 3,2% duurder dan een jaar eerder, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland voor een NAVO-oefening. Nederland doet samen met België en andere NAVO-landen met mariniers en vaartuigen mee. Bij de zware aardbeving in Venezuela zijn al ruim 6300 mensen omgekomen. Ook in buurland Colombia, dat zwaar is getroffen door een aardbeving, is het dodental opgelopen tot zeker 136. De Colombiaanse geologische dienst heeft na de zware aardbeving met een kracht van 7,4 33 naschokken gemeld. Het weer, flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
10: Forever 49 verkeer.
11: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer op de A8 loopt nog altijd een flinke vertraging op in de richting van Amsterdam. Tussen Zaanstad-Assendelft en Zaanstad-Koog is een ongeluk gebeurd met een vrachtauto en daarom is de rechterrijstrook dicht. Je vertraging is hier 40 minuten. Dan nog een wegafsluiting, de N209 Hazerswoude richting Rotterdam. Die is dicht tussen afrit Moerkapelle en de aansluiting met de A12 door een ongeluk.
12: Dit programma wordt u aangeboden door tuindeuren.nl.
13: Forever 49.
12: De zomer vier je hier. Deze hele week vanaf 9 uur. De top 449.
14: Dit is Forever 49.
15: Celebrating. 60s, 70s en 80s.
16: Forever 49.
12: Dit is nummer 349.

0: mogen, zeg ik dan. Wax, Right Between the Eyes. Pats, boom, de eerste 100 hits hebben we gehad.
1: Dit is de top 449.
2: Zomereditie.
0: Het is 10 uur geweest.
1: Dit is Klein.
3: Hans Klein.
0: En dit is Viola Wills. If you could read my mind. We vinden Viola terug op nummer...
2: 348.

0: beste hits uit de 60s, 70s en 80s. Dit is de Top 449 zomereditie.
1: Dit is nummer 347.

0: 42, Running in the Family.
1: Dit is de top 449.
2: Zomereditie.
0: We krijgen ontzettend leuke berichten binnen. Marianne uit Deventer zegt, Hans, een heerlijke lijst. Top 449, ik zou eigenlijk boodschappen gaan doen, maar ik ga vanavond. Dat is een goed idee. Ronald uit Spijkenisse zegt, de Forever 49, top 449, staat hard aan in de tuin. Mijn vrouw roept dat het wat zachter moet. Maar ja, de top 449, de zomereditie, is maar één keer. Ik heb mijn voorspelling voor de nummer 1 trouwens al ingestuurd, dus dat is mooi. En Marie Glijsteen komt uit Hillegom, die zegt The Righteous Brothers, Hans. Dat zou best eens de nummer 1 kunnen zijn.
3: Righteous Brothers, oh, dat is een mooi nummer, ja.
0: Dat zegt dezelfde trouwens ook, dat is een prachtig nummer.
3: Ik even kijken, hoor.
0: Maar die heb ik hier. Ik ga even een klein stukje laten horen. Unchained Melody, herinnert u zich deze dan? We gaan het zien vrijdag. Of we kunnen wegzwijbelen met The Righteous Brothers. De favoriet van Marie. Vrijdag gaat de nummer 1. Wordt bekendgemaakt in ieder geval. Door met de lijst. Hier zijn Simon en Garfunkel. En Cecilia staat op nummer
2: 346.

0: nummer werd speciaal geschreven voor de film Back to the Future in 1985. En toch gaat de tekst niet over tijdreizen of filmfiguren. Nee, de filmmakers wilden vooral een lied dat paste bij Marty McFly. Energiek, optimistisch en vol zelfvertrouwen. Huey Lewis hoorden we en The Power of Love.
1: Dit is nummer 344.

0: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Alle verf super voordelig.
5: Hey, dat is Tom die net parkeert.
6: Hey, oh, sorry.
5: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
7: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden. Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
5: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
8: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
10: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
11: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
12: Welkom bij de verfzaak.
11: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
13: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
14: Wow.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: Oh, mooi hoor, die tuindeuren. Prachtig. En snel besteld via tuindeuren.nl. Tuindeuren.nl. De specialist in alle soorten hardhouten kozijnen verzorgt binnen 24 uur een offerte en maatwerkadvies. Snelle levering in de complete Benelux, professionele plaatsing en lid van Bouwgarant. Kijk op tuindeuren.nl en maak vandaag nog uw keuze.
7: Forever 49 verkeer.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Door ongelukken en incidenten staan er enkele files in het land. Op de A8 bijvoorbeeld, Zaanstad richting Amsterdam. Daar vindt een spoedreparatie plaats tussen Zaanstad, Assen-Delft en knooppunt Zaandam na een ongeluk met een vrachtwagen. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging een kwartier. De A27, Gorkum-Breda. Er staat een auto in brand tussen Nieuwedijk en Geert Ruinenberg en daarom is de weg afgesloten. Op de A76 richting Duitsland wordt gecontroleerd aan de Duitse grens. En daarom sta je vanaf knooppunt Kunderberg 10 tot 15 minuten in de file. Tot slot een wegafsluiting, de N209, Hazerswoude richting Rotterdam. Tussen afrit Moerkapelle en de aansluiting met de A12 is een ongeluk gebeurd en daarom is de weg afgesloten.
7: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
9: Flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog bij een zwakke tot matige noorden tot noordwestenwind. Morgen belooft het opnieuw een zonovergrote zomerdag te worden met nog hogere temperaturen van 24 tot 31 graden. En ook donderdag en de dagen daarna is het zonnig en lopen de temperaturen nog verder op van 30 tot 32 graden in het noorden en 33 tot lokaal 36 graden in het zuiden. Vanaf zaterdag is de kans op een regen- of onweersbui groot en op zondag is het minder warm. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
10: Welkom.
11: Het is nu tijd voor
12: dit is de top 449 met Hans Klein. Dit is nummer 343.

0: Sutherland Brothers in Quiver en de Albums of Mary. Je luistert nog steeds naar de top
1: 449.
0: Ik word gek van die getallen. Hier is Rod Stewart.
1: 342.

0: Dit is de Top 449.
1: Zomereditie.
0: Op Forever 49.
2: Je luistert naar het station met de hits. 60s, 70s en 80s.
1: Dit is Forever 49.
2: Celebrating life.
1: Dit is nummer 341.

0: De Edies, goed vertegenwoordigd in de top 449. 1983, Rod Stewart, Baby Jane en Tears for Fears uit 85. And Everybody Wants to Rule the World. Vrijdag is de ontknoping, hè? Vrijdag gaan we bekendmaken wat er op nummer 1 staat. Denk jij te weten wie er op nummer 1 staat in de top 449? Dan kan je een kleurentelevisie winnen. Prachtig. Ja, ik zeg kleuren. Het is altijd kleuren natuurlijk vandaag de dag. Ja, dat is niet meer die oude 49ers. Forever 49 met Thelma Houston. Don't leave me this way.
1: 340.

Veel ladies vertegenwoordigd in dit uur in de top 449. Dat hebben we nog geen invloed op. Want ja, de lijst is samengesteld op basis van Airplay en de luisteraar van Forever 49. Degene die de top 3 hebben ingestuurd, ja, dat is allemaal opgeteld. En dat heeft deze lijst tot gevolg. 1985, Starship, We Build This City on Rock and Roll. Maar nu gaan we naar de

0: Tom Friesel-lijst weer voorbij. Om 10 uur hadden we 349. De eerste 100 hadden we al gehad. Right Between the Eyes, Wax. Dit was 338, Roxy Music. Dance Away. Tot aan het nieuws. Abba en Super Trooper.
1: Dit is nummer 337.

0: 49. Ik kan je nog wel even vertellen, want daar heb ik nog wel even tijd voor. Je kan de nummer 1 voorspellen. Voorspel de nummer 1 van de top 449. Doe dat in ieder geval voor vrijdag, want dan wordt die bekendgemaakt. En dan ding je nog mee voor die mooie Smart TV. Die gaan we weggeven vrijdag, verloten onder de goede inzenders. Het zou zomaar jouw telefoon kunnen zijn die overgaat. Ga naar de website, klik op winacties.
1: We tellen ze af. Van 449 naar 1. It's the final. Dit is de top 449 zomereditie. The final 60s, 70s en 80s. Dit zijn de hits.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Waanzin.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
6: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
11: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
12: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
13: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow. En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
14: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
15: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
16: Praxis.
17: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AH-app.
18: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
19: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
20: Het is 11 uur.
21: Dit is Dikter Haak met de hoofdpunten van het radionieuws. Doordat er minder geld uitgegeven wordt aan etentjes en cafébezoeken, is de verwachting dat de Nederlandse horeca dit jaar nauwelijks zal groeien. Dit jaar stijgen de prijzen in de horeca met gemiddeld 5% door inflatie en de hogere btw op logies. De Amerikaanse president Trump heeft op Truth Social geschreven dat de FIFA een vreselijke vergissing zou maken als de Wereldvoetbalbond haar voorzitter Gianni Infantino ontslaat. Volgens Trump is Infantino fantastisch en niet te vervangen. Het drukkerijbedrijf Simian is getroffen door een cyberaanval, waardoor mogelijk gegevens van Nederlandse en Belgische klanten zijn buitgemaakt. Uit cijfers van het kadaster en het CBS blijkt dat de prijzen van bestaande koopwoningen in het tweede kwartaal van dit jaar in de meeste gemeenten hoger waren dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het weer, flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Forever 49 verkeer.
16: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A12 richting Duitsland wordt weer gecontroleerd aan de grens en daarom sta je vanaf 7 naar 10 tot 15 minuten in de file. Dan de A27 richting Breda, die is dicht tussen Werkendam en Geertruidenberg. Dat komt door een autobrand. Omrijden kan het best via de Moerdijkbrug over de A15, de A16 en de A59.
20: Forever 49.
22: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.
23: Celebrating. 60s, 70s en 80s.
24: Forever 49.
22: Dit is de top 449.
25: Zomereditie.
26: Dit is nummer 336.

0: het legendarische album The Wall. Mooie versie van Pink Floyd en dan de Break in the Wall.
1: Dit is de Top 449.
2: Zomereditie.
0: Pink is de fictieve rockster die centraal staat op het album van Pink Floyd The Wall. Het is een personage dat vooral gebaseerd is op ervaringen van Roger Waters en deels op Syd Barrett. Het is geen lid van Pink Floyd. Nee, het is een fictieve rockster. En op het album The Wall volgen we die fictieve rockster Pink. Iedere pijnlijke ervaring in zijn leven vormt de nieuwe steen in de denkbeeldige muur die hij om zich heen heeft gebouwd. In de film The Wall werd Pink trouwens gespeeld door Bob Geldof. Een leuke informatie die je terugkrijgt hier in de Top 449.
1: Dit is de Top 449.
2: Zomereditie.
1: Op Forever 49.
2: Dit is nummer 335. Thank you.

0: Celebrating Life.
1: Dit is de top 449 met Hans Klein. Dit is nummer 334.

0: 34 in de top 449.
1: Dit is nummer 333.
0: Heerlijk, nog een klein stukje van Rick van de Kroon.

0: zo'n 63 jaar volgens mij gewoon nu. Four Seasons hoorden we All What a Night. Stond op nummertje 332 in de top 449. Voorspel de nummer 1. Dat kan nog. Er zijn mooie prijzen te winnen. Ga naar website of app. En klik op winacties. Hier is Virkel Shaki. Vinden we terug op nummer
1: 331.

0: handvissen.
1: Ja.
0: Dat kunnen de 49ers zich natuurlijk allemaal goed herinneren. Dat is leuk om terug te horen.
1: Leuk hè, dat tjoentje. Ja, ik dacht ik pak hem er even bij, dan weten we waar we het over hebben. Ja. Straks in de top 449, nummertje 330, die Bars, The Rhythm of the Night.
0: Tot zo.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
6: Allsafe
9: geeft ruimte.
10: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
11: Nu tot 50% zomer.

0: bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Welkom bij de Verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
4: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
6: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Ristorantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knorr Kuppensoep en Goodsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
3: Oh, mooi hoor, die tuindeuren. Prachtig. En snel besteld via tuindeuren.nl. Tuindeuren.nl. De specialist in alle soorten hardhouten kozijnen verzorgt binnen 24 uur een offerte en maatwerkadvies. Snelle levering in de complete Benelux, professionele plaatsing en lid van Bouwgarant. Kijk op tuindeuren.nl en maak vandaag nog uw keuze.
4: Forever 49 Verkeer.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A12 Arnhem richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontrole sta je vanaf 7 15 minuten in de file. Dan nog een wegafsluiting, de A27 Gorkum-Breda. Tussen Werkendam en Geertruidenberg stond eerder vandaag een auto in brand. De weg is afgesloten voor opruimwerkzaamheden. En omrijden kan het best via Dordrecht over de A15 en de A16.
4: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
6: Vanmiddag schijnt de zon volop en bij een matige noordoostenwind wordt het 21 graden in het noorden tot lokaal 27 graden in het zuidoosten. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht wordt het 5 graden in het oostelijk en noordoostelijk deel. In het zuiden koelt het af naar 13 graden. Morgen start de dag met veel zon, maar er verschijnt ook sluierbewolking. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het zomers tot tropisch warm, met 26 graden in het noorden tot een graad of 31 in het zuiden. Morgenavond is het helder en dat betekent dat de zonsverduistering goed te zien zal zijn. Ook voor de donderdag staat een zonnige dag op het programma. De wind zit in de zuidoosthoek en dat betekent dat er nog warmere lucht onze kant op komt. Het wordt tropisch met 30 tot 37 graden. Vrijdag wordt het opnieuw zeer warm. De thermometer tikt overdag de 30 tot maximaal 38 graden aan. Uiteindelijk draait de wind op vrijdag van zuid naar west tot noordwest en zal dan voor wat verkoeling zorgen. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
4: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
7: Celebrating Life.
8: Dit is de top 449.
9: De top 449.
8: Dit is nummer 330.

0: Nee, het is een groep, hè. Groepje die barst the rhythm of the night. Dat vonden we terug in de top 449 op nummertje 330. En dan op 329 UB40, Anja uit Tiel. Die had gestemd op UB40 in haar top 3. Omdat het haar direct terugbrengt naar de zomers van de jaren 80. Peter uit Briel, omdat Breakfast in Bed hem doet denken aan de eerste vakantie met zijn vrouw. En Ronald uit Assen vindt de combinatie van Ellie Campbell en Chrissy Hynde simpelweg onweerstaanbaar. Drie mooie verhalen. Alle drie de top 3 ingevoed. Ze staan niet op 1. Die wil hebben ingepakt, maakt niet uit. 329 UB40 en Chrissy Hynde. Hier is Breakfast in Bed.
1: Dit is nummer 329.

0: ik snap wel dat hij in de top 449 staat, zegt Caroline. Want ze zegt, ja, dit is echt feel-good music natuurlijk... die we altijd voorbij horen komen bij Forever 49. Dankjewel, Caroline, voor je reactie. Soul Sister, The Way to Your Heart... vonden we terug op 328 in de top 449. Sommige nummers hebben geen ingewikkelde boodschap nodig... om toch iets moois te zeggen. Give a Little Bit gaat eigenlijk over iets eenvoudigs. Geef een beetje liefde, aandacht en tijd aan een ander... en je krijgt er vaak meer voor terug dan je verwacht. Roger Hudson schreef het nummer al toen hij pas 19 was. Hij liet zich inspireren door All You Need Is Love van de Beatles... en door het gevoel van vrede en verbondenheid uit de jaren 60. Toch bleef het lied nog zo'n 5 of 6 jaar liggen voordat Supertramp het opnam. In 1977 verscheen het op het album Even in the Quiet Moments. Die herkenbare 12-snarige gitaar geeft het nummer meteen dat warme, open geluid. En later kreeg de plaat nog een bijzondere betekenis... want prinses Diana was een grote liefhebber van het nummer... en in 2007 zong Roger Hudson het tijdens het herdenkingsconcert voor haar op Wembley. En het hele stadion zong mee. Een klein beetje geven dus kan iets heel groots worden. Supertramp met Give a Little Bit.
1: Dit is nummer 327.

0: Het zal de jeugd niks zeggen, maar we zeiden vroeger altijd helemaal tot het gaatje. Dat had natuurlijk met de LP's te maken of de singeltjes. Er zat een gaatje in de finale, ja.
1: Dit is de top 449.
2: Zomereditie.
0: Ja, dat is tenminste wat informatie. Maar je wat dan hebt, zal ik maar zeggen. Nee, we gaan eventjes de reacties doornemen. Jolanda uit Nunspeet zegt: Hans, mag iedereen binnen ons gezin afzonderlijk de nummer 1 voorspellen? We denken namelijk alle vier iets anders. Dat is geen probleem, Jolanda. Gewoon alle drie, alle vier, heel gezin mag meedoen. Edwin uit Roosendaal, kun je maar 1 voorspelling insturen of mag je later nog van gedachten veranderen? Dat moet ik even nakijken. Daar kom ik even op terug. Dat weet ik niet. Monique uit Horen, tot wanneer kunnen we onze voorspelling voor de nummer 1 doorgeven? Dat kan tot en met aanstaande donderdag. En Kees uit Drachten zegt, moeten we alleen de titel invullen of ook de naam van de artiest? Kees, je mag alles invullen wat je wilt. Maak er een mooi verhaal van. Sander uit Gorinchem, stel dat meerdere luisteraars de nummer 1 goed voorspellen. Hoe wordt dan de winnaar bepaald? Nou, dat gaat bij loting. Vrijdagmiddag gaan we loten onder de goede inzenders, wie dan die hele mooie televisie gaat winnen. En tot slot, Wim uit Weert, moet je tijdens de ontknoping live luisteren om te kunnen winnen? Ik moet die dag namelijk gewoon werken. Dan moet je zeker iemand je telefoon geven. Je moet zeker luisteren en stand-by zijn. Want we moeten je wel eventjes in uitzending kunnen halen. Tot zover de reacties. Stuur reacties in. We geven het allemaal door. Dan weten we in ieder geval zeker hoe het allemaal werkt. Hier is tot aan het nieuws Suzy Cotto en Chris Dobbins. Tommelin in vinden we terug op nummer
2: 325. I love it.

0: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Deze week in de bonus. Perla huisplants, Dotsu Gusto en koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staazakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
10: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar. Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
14: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
15: Fix die ruit voor je vakantie.
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
18: Het is 12 uur.
19: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Er zijn door de Brabantse politie 2 personen opgepakt op verdenking van vernielingen en bekladdingen in de dorpen Engelen en Bokhoven. Het gaat om een 18-jarige vrouw en een 52-jarige man uit de gemeente Den Bosch. Vannacht was er een inbraak bij een brandweerkazerne in Maassluis. Er werd een ruit ingeslagen en speciaal gereedschap uit een brandweerwagen gestolen. Doordat er minder geld uitgegeven wordt aan etentjes en cafébezoeken, is de verwachting dat de Nederlandse horeca dit jaar nauwelijks zal groeien. Dat schrijven onderzoekers van de ING in een rapport dat vandaag verschijnt. De Canadese politie heeft een man opgepakt die ervan verdacht wordt een aanslag te hebben willen plegen op het Amerikaanse consulaat in Halifax in het oosten van Canada. Het weer, volop zon, bij een matige noordoostenwind wordt het 21 tot 27 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
20: Forever 49 verkeer.
21: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar korte files die enkele minuten vertraging opleveren. Wat opvalt is de A27 van Gorkum naar Breda, want bij Hank is een rijstrook dicht door een pechgeval. De vertraging is 10 minuten. En in het oosten van het land is de N35 in beide richtingen dicht tussen Wierde en Nijverdal door een boerenprotest. En het verkeer wordt daar omgeleid.
22: Forever 49. De zomer vier je hier deze hele week vanaf 9 uur.
0: de top 449.
5: Dit is Forever 49.
18: 60s, 70s en 80s.
23: Forever 49.
24: Hey Frankie.
25: Dit is nummer 324.

0: 324.
1: Dit is de top 449.
2: Zomereditie.
0: Het is 12 uur geweest. Even wat reacties doornemen. Even kijken. Oh ja, ik had die reactie nog van... Moet ik even terugkijken. Wie was dat ook alweer? Edwin uit Roosendaal, inderdaad. Kun je maar één voorspelling insturen... of mag je later nog van gedachten veranderen? Nee, Edwin, ik heb het nagekeken. Je mag gewoon weer een nieuwe voorspelling insturen. Dat is helemaal geen probleem. En dan Henk uit Hardenberg. Mijn vrouw probeert stiekem te ontdekken wat ik heb ingevuld. Blijven de voorspellingen geheim tot de nummer 1 bekend is?
3: Wat is dat dan weer voor vraag? Het is niet te goed.
0: Nou ja, ik... Nee, je vrouw, dus je bent getrouwd. Nee, gewoon delen. Dit is informatie, die mag je gewoon delen met je vrouw. Dat is helemaal geen probleem. En Bianca uit Goes, krijgen we na het insturen nog een bevestiging. Ik weet nu niet zeker of mijn voorspelling goed is aangekomen. Ja, je krijgt een bevestiging op de website... waarin staat dat je voorspelling goed is aangekomen. En je krijgt een e-mailtje voor de nieuwsbrief. Dus dat is ook wel interessant. Nou, dan gaan we naar de top 449, nummertje 323. Er staan twee Italiaanse hits in de top 449. Eentje hoor je vanmiddag bij Pierre van der Stap op 277. Mattia Bizzar, Ticento. En dit is Eros Ramazzotti, Marciabello Questionamore. Een van de twee Italiaanse hits. Er staat op nummer 323.
1: Dit is de top 449.
2: Zomereditie.

0: is een van de early hits van Michael Jackson met de Jackson 5. And I Want You Back. Die vijf, die cijfers, die spelen regelmatig een belangrijke rol in die top 449. Dat heeft Jan de Groot allemaal weer verzameld. Dat zijn de feitjes U2, 10cc, Level 42, UB40, Four Seasons en Jackson 5. Zes keer als uitvoerende artiesten is het cijfer belangrijk in de top 449. Weet je dat in ieder geval ook weer. Dan gaan we naar een hele mooie plaat van de Boomtown Rats. I Don't Like Mondays. Het klinkt misschien alsof Bob Geldof gewoon een hekel had aan het begin van de werkweek. Maar achter deze plaat zit een veel donkerder verhaal. Januari jaar 1979 was Bob Geldof met de Boomtown Rats in Amerika. En tijdens een interview op een radiostation in Atlanta kwam via de Telex het nieuws binnen over een schietpartij bij een basisschool in San Diego. Twee volwassenen kwamen om en meerdere kinderen raakten gewond. En toen een verslaggever de 16-jarige dader vroeg waarom ze het had gedaan, antwoordde zij ijskoud: ik hou niet van maandagen. En Bob Geldof die was natuurlijk geschokt door deze totaal zinloosheid van het antwoord. Schreef het nummer niet om de dader beroemd te maken, maar om te laten horen hoe angstig, leeg en onbegrijpelijk geweld kan zijn. Prachtig verhaal. Boomtown Rats. And I Don't Like Mondays hier in de top 449.
1: Dit is nummer 321.

0: Lekker aan de lunch met de Doobie Brothers en de Long Train Running. Ja, er wordt gelunst, ook in Bleiswijk. Hans hier in het distributiecentrum staat Forever 49 iedere dag keihard aan. We zitten nu met een hele ploeg in de kantine te lunchen en zagen in de lijst dat straks Walk Like an Egyptian van de Bengals voorbij komt. We hebben al besloten, zodra die begint, gaan we met z'n allen in Polonaise door de kantine en doen we dat beroemde Egyptische loopje. De teamleider weet alleen nog van niks. Nou, Chantal, dan heb ik een uitdaging voor jullie. Maak er een filmpje van, zet het op de socials. Tag Forever 49 Radio. Als jullie dat echt met de hele ploeg doen, stuur ik een prachtig Forever 49 merchandise pakket naar het distributiecentrum. Armen vooruit, hier zijn de Bengals.
1: Dit is nummer 319.

0: Deze week in de bonus. Perla huisblends, Dotsu Gusto en koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staazakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Toto.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
2: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes!
3: Esso, omdat elke rit telt.
5: Ah, nee hè.
6: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
5: Ja, weer eens.
6: Nou, pof jij even?
5: Oh ja?
6: Ik heb net koffie gezet.
5: Lekker.
6: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
7: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
8: Streekt. Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
9: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we er al?
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
13: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Van me. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: Oh, mooi hoor, die tuindeuren. Prachtig. En snel besteld via tuindeuren.nl. Tuindeuren.nl. De specialist in alle soorten hardhouten kozijnen verzorgt binnen 24 uur een offerte en maatwerkadvies. Snelle levering in de complete Benelux, professionele plaatsing en lid van Bouwgarant. Kijk op tuindeuren.nl en maak vandaag nog uw keuze.
17: Forever 49 verkeer.
18: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar korte files die enkele minuten vertraging opleveren. Wat opvalt is de A27 van Gorkum naar Breda, want bij Hank is een rijstrook dicht door een pechgeval. De vertraging is 10 minuten. En in het oosten van het land is de N35 in beide richtingen dicht tussen Wierde en Nijverdal door een boerenprotest. En het verkeer wordt daar omgeleid.
17: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
19: Vanmiddag schijnt de zon volop en bij een matige noordoostenwind wordt het 21 graden in het noorden tot lokaal 27 graden in het zuidoosten. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht wordt het 5 graden in het oostelijk en noordoostelijk deel. In het zuiden koelt het af naar 13 graden. Morgen start de dag met veel zon, maar er verschijnt ook sluierbewolking. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het zomers tot tropisch warm met 26 graden in het noorden tot een graad of 31 in het zuiden. Morgenavond is het helder en dat betekent dat de zonsverduistering goed te zien zal zijn. Ook voor de donderdag staat een zonnige dag op het programma. De wind zit in de zuidoosthoek en dat betekent dat er nog warmere lucht onze kant op komt. Het wordt tropisch met 30 tot 37 graden. Vrijdag wordt het opnieuw zeer warm. De thermometer tikt overdag de 30 tot maximaal 38 graden aan. Uiteindelijk draait de wind op vrijdag van zuid naar west tot noordwest en zal dan voor wat verkoeling zorgen. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
17: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
20: Forever 49.
17: Celebrating live.
20: Van 10 tot en met 14 augustus.
17: Dit is de top 449.
20: Forever 49.
21: Dit is nummer 318.

0: hofleverancier. Komt zo vaak voorbij, Rod Stewart. Nee, 3 keer in de lijst. Het was nummertje 318. Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy? Maar wat mij betreft hoort hij een klein beetje bij de inmoedel, hoor, Rod Stewart. Top 449 met Roger Glover en Guest. Love is all.
1: 317.

0: We plakken het er even aan in dit verhaal. Steve Winwood, While You See A Chance in de top 449 op nummertje 316.
1: Dit is de top 449.
2: Zomereditie 315.

Ja, de Soul Man. Bernard Ross komt daar binnen. Heeft zo'n eclipsbrilletje op. Dat staat er wel inderdaad. Heb je ook zo'n eclipsbrilletje gekocht? Morgen regen de hele dag. En Bernard zit aan te kijken, wat zeg je nou? Nee, ik weet het niet, joh. Straks even luisteren naar Forever 49 Radio Nieuws.

0: moet even mijn excuses aanbieden. Ik dacht echt dat het een Eclipse-brilletje was, Bernard. Nou, ik ben nog niet gewend met Harro. Grapje mag toch wel. Dit was hem, wat Klein betreft. De top 400 tegenwinnen straks Bernard Horst. Rest ons nog de nummertje 312 Madness Our House in de top 449. Ik wens een hele mooie middag. Morgen 10 uur ben ik er weer.
1: Dit is nummer 312.

0: Wij bedanken tuindeuren.nl voor het mogelijk maken van dit programma.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja. Ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
9: It's funny because it's true.
8: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
11: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
12: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
13: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
14: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
15: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
16: Het is 1 uur.
17: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Op de provinciale weg N35 in Overijssel wordt tussen Nijverdal en Wierde door boeren gedemonstreerd. De boeren hebben de weg in beide richtingen met trekkers afgesloten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten contact met de Colombiaanse autoriteiten te hebben gehad en dat er geen aanwijzingen zijn dat er Nederlanders door de aardbeving van gisteren getroffen zijn. Door de lage waterstand in de Donau ziet het ernaar uit dat Roemenië donderdag de laatste actieve kernreactor uit moet zetten. Er is te weinig koelwater voorradig om de kerncentrale draaiende te houden. Om tegenwicht te bieden aan de toenemende aanwezigheid in de Stille Oceaan en de Zuid-Chinese Zee gaan Australië en Vietnam hun militaire samenwerking uitbreiden. Het weer volop zon bij een matige noordoostenwind wordt het 21 tot 27 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
18: Forever 49 verkeer.
19: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan vooral files in het oosten van het land en dat komt door Duitse grenscontroles op de A1 en de A12. Op beide wegen heb je 10 minuten oponthoud voor de Duitse grenzen. En op de N35 is een boerenprotest aan de gang. De weg is in beide richtingen dicht tussen Wierde en Nijverdal en het verkeer wordt omgeleid.
16: Forever 49.
20: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49. Celebrating
21: life. 60s, 70s en 80s.
22: Forever 49.
23: Dit is nummer 311.

0: seen nothing yet. Dat was Beckman, Turner en Overdrive. De nummer 311 in de top 449.
1: Dit is de top 449.
2: Zomereditie.
0: Inderdaad, vergeet dat laatste er ook niet bij te zeggen. Want er staat veel zomerse muziek in. We zijn er wekenlang mee bezig geweest. En jij hebt ook meegeholpen om die lijst samen te stellen trouwens. Hans had het net over mijn brilletje. Nou Hans, ik heb hem omgeruild voor een computerbril. Want anders zie ik geen bal hier in de studio. Ja. Ha. Maar goed, dat terzijde. Iedere werkdag van 's morgens 9 tot 's middags 4 zenden we hem uit deze week. De top 449 zomereditie. En de nummer 1, die kan je helpen voorspellen. Hè? Dan ga je even naar onze website. Vul je het formuliertje in. En als je de nummer 1 goed raadt, ja, dan maak je ook nog kans op het winnen van een mooie Smart TV. Dat vind je allemaal terug onder winacties op onze website. De rest van de lijst vind je trouwens terug. Dus je kan... je kunt helemaal meelezen naar wat we allemaal gaan draaien. De volgende is de nummer 310, Red Red Wine, UB40.
2: Dit is nummer 310.

0: Tainted Love. Ja, dat was een iconisch Tainted Love uit 1981. En wist je dat dit eigenlijk een cover is van een geflopte soulplaat uit de jaren 60? De heren van Softcell die maakten er een wereldhit van, maar verdienden er door een foutje met de rechten zelfs bijna geen cent aan. De schrijversrechten die gingen namelijk naar de oorspronkelijke maker van het nummer. En dat was de soulzangeres Gloria Jones. En de miljoenenbuit die ging aan een neus voorbij. Maar goed, muziekgeschiedenis hebben ze er wel mee geschreven. Nu nummer 308. The Weather Girls, It's Raining Men.
1: Dit is nummer 308.

0: Peter Frampton, Show Me The Way. Dat is een absolute klassieker uit 1976. In de studio deed dit nummer in eerste instantie helemaal niets. Maar live veranderde het puur in goud. Het bijzondere geluid van de pratende gitaar die kwam uit de iconische Talkbox. En dat deed Peter Frampton met een plastic slangetje in zijn mond. Ja, daardoor kreeg dat rare geluid. Eigenlijk wat de plaat heel bijzonder maakt. Ik denk dat ze tegenwoordig daar gewoon een vocoder voor gaan gebruiken. Zo'n stemvervormer. Ja, dat doen ze heel vaak. Ook bij mensen die niet kunnen zingen en zo. Ja, en dan kunnen ze toch muziek maken. Ja, je wordt tegenwoordig af en toe echt wel genept. Maar dat terzijde. Je luistert naar Forever 49. Dit is de top 449. Met nu Nena en Nooit Doen Nooit Zich Loefballons.
1: Dit is nummer 306.

0: vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Deze week in de bonus. Perla huisplants, Totsu Gusto en koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
6: Nog 1 keer kleurt Zandvoort oranje.
7: Ja, laatste kans.
6: Nog 1 keer brullende motoren.
7: Ja,
6: dit mag je niet missen.
7: Oh.
6: Daar moet je bij zijn.
7: Daar binnen.
6: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog 1 keer live te beleven.
7: Ja.
6: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
5: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Lekkerveel.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
4: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
6: Forever 49 verkeer.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan vooral files in het oosten van het land. En dat komt door Duitse grenscontroles op de A1 en de A12. Op beide wegen heb je 10 minuten oponthoud voor de Duitse grenzen. En op de N35 is een boerenprotest aan de gang. De weg is in beide richtingen dicht tussen Wierden en Nijverdal. En het verkeer wordt omgeleid.
6: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
8: Vanmiddag schijnt de zon volop en bij een matige noordoostenwind wordt het 21 graden in het noorden tot lokaal 27 graden in het zuidoosten. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht wordt het 5 graden in het oostelijk en noordoostelijk deel. In het zuiden koelt het af naar 13 graden. Morgen start de dag met veel zon, maar er verschijnt ook sluierbewolking. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het zomers tot tropisch warm met 26 graden in het noorden tot een graad of 31 in het zuiden. Morgenavond is het helder en dat betekent dat de zonsverduistering goed te zien zal zijn. Ook voor de donderdag staat een zonnige dag op het programma. De wind zit in de zuidoosthoek en dat betekent dat er nog warmere lucht onze kant op komt. Het wordt tropisch met 30 tot 37 graden. Vrijdag wordt het opnieuw zeer warm. De thermometer tikt overdag de 30 tot maximaal 38 graden aan. Uiteindelijk draait de wind op vrijdag van zuid naar west tot noordwest en zal dan voor wat verkoeling zorgen. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
9: Welkom.
10: Het is nu tijd voor
6: Dit is de top 449
11: zomereditie.
12: Dit is nummer 305.

0: Morning Train 9 to 5, China Eastern was dat. Ja, en toen het nummer in 1980 in Engeland werd uitgebracht, heette het simpelweg 9 to 5. Maar het werd daar direct een gigantische hit. Maar toen de single begin 1981 de oversteek moest maken naar Amerika, ontstond er een probleem. Want precies op dat moment bracht de Amerikaanse superster Dolly Parton haar eigen thema-song uit voor de gelijknamige film 9 to 5. En de Amerikaanse platenmaatschappij raakte in paniek. Twee verschillende nummers met exact dezelfde titel in de hitlijsten. Dat zou voor totale verwarring zorgen bij het publiek en bij ons als DJ's. Om een juridische oorlog te voorkomen werd de single, de titel, voor de Amerikaanse markt hals over kop veranderd in Morning Train 9 to 5. En die hoorde je net. En dat was dus de nummer 305. En van 305 gaan we logischerwijs naar nummer 304 in de lijst. King, Love and Pride.
1: Dit is nummer 304.

0: En Rock the Boat. Blijft toch een heerlijke plaat. In 1974 schreef de US Corporation geschiedenis met dit nummer, Rock the Boat. Dat oorspronkelijk bedoeld was als een B-kantje. Ja, door de enorme populariteit in de New Yorkse clubs werd het echter de allereerste nummer 1 hit van de disco-geschiedenis. En ja, het blijft gewoon een heerlijk plaat. Hij is later nog een keer uitgevoerd door een Nederlands artiest waarvan ik nu even de naam kwijt ben. Ja.
1: Daar kom ik nog op.
0: Ja, dat vertel ik je gewoon later. Trouwens, als je van dit soort muziek houdt, dan zou ik ook eens op vrijdagavond inschakelen. Want dan draaien we niet anders dan soul en disco. Tussen 7 en 9, dan moet ik het wel goed zeggen. Tussen 7 en 9, iedere vrijdagavond hier in Classic Grooves. Bij Forever 49, de top 449 nu met 302, de Bamley Brothers. Let Your Love Flow.

0: Shoe en With or Without You. Het is een absolute wereldhit, maar het scheurde destijds bijna de prullenbak in. Omdat de band het veel te saai vond. Gelukkig zag hun producer de potentie en overtuigde hen om het toch uit te brengen. Het leverde Bono en zijn mannen hun allereerste nummer 1 hit op in Amerika. Een tijdloze klassieker over de eeuwige strijd. Tussen, niet met, maar ook niet zonder elkaar kunnen. Juist, je luistert naar de top 449. Tijd voor de legendarische Madonna. Hier is Like a Virgin.
1: Dit is nummer 300.

0: Madonna en Like a Virgin. Je luistert naar de top 449 of Forever 49 deze hele week. Tussen 7 uur 's morgens en 4 uur 's middags. En de nummer 1 die wordt vrijdag bekendgemaakt. Dan gaan we nog een uurtje langer door, zo tegen 5. Dan iets heel anders. De zanger Paul Roberts die schreef dit nummer. En dan heb ik het over Sniffende Tears, Driver's Seat. Overigens helemaal niet over autorijden. Het gaat over de draad weer oppakken na een pijnlijke relatiebreuk. Zelfs weer aan het stuur van je leven gaan zitten. Bij de release in 1978 deed de plaat in hun thuisland Engeland bijna helemaal niks door een staking in de platenfabriek. Maar 13 jaar later kreeg het nummer alsnog de ultieme wraak. In 1991 werd het nummer gebruikt onder een legendarische autoreclame van een bekend hi-fi-merk. En Nederland werd massaal verliefd op die herkende gitaarriff, waardoor we de band meer dan 10 jaar na dato een allereerste en enige nummer 1 hit scoorden. Juist hier in Nederland. We eindigen dit uur met nummer 299. Hier is Sniffende Tears, Driver's Seat.
1: Dit is nummer 299.

0: zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Deze week in de bonus. AHA rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Starbucks gekoeld, ook 1 plus 1 gratis. En Maple to go, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Lekkere van Albert Heijn.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Alle verf super voordelig.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we er al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
12: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
13: Het is 2:00.
14: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten contact met de Colombiaanse autoriteiten te hebben gehad en dat er geen aanwijzingen zijn dat er Nederlanders door de aardbeving van gisteren getroffen zijn. Op dit moment is het knap lastig om producten via de website van de Bijenkorf te bestellen. De Bijenkorf kampt sinds vorige week met een groot datalek bij logistiekpartner Ceva en dat brengt de nodige vertraging in de verwerking van bestellingen, terugbetalingen en retouren met zich mee. Vanwege de fatale schietpartij op een school in Thailand zijn nieuwe wapenvergunningen in het land opgeschort. Ook zullen bestaande vergunningen opnieuw tegen het licht gehouden worden. Gezondheidsdeskundigen vrezen dat kinderen in de Verenigde Staten in de toekomst mogelijk slechter tegen infectieziekten beschermd zijn. Dit omdat de Amerikaanse president Trump het vaccinatieprogramma op de schop wil nemen. Het weer volop zon bij een matige noordoostenwind is het 21 tot 27 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
15: Forever 49 verkeer.
16: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan op de meeste wegen doorrijden. Alleen op de A12 staat file door de Duitse grenscontroles vanuit Arnhem. Tussen knooppunt Ouddijk en de grens doe je er 10 minuten langer over. En de N35 is nog in beide richtingen dicht tussen Wierde en Nijverdal door een boerenprotest.
17: Forever 49. De zomer vier je hier. Deze hele week vanaf 9 uur. De top 449.
18: Dit is Forever 49.
19: Celebrating life. 60s, 70s en 80s.
17: Forever 49. Dit is nummer 298.

0: Een heerlijke hangbakplaat eigenlijk, maar ja. Wij hebben vandaag eigenlijk geen tijd voor, maar misschien lig jij er wel in. Hang on to your love. Dat was Sade, heerlijk zwol. Uit hun ijzersterke debuutjaar 1984. Het ultieme muzikale advies van de zangeres Sade Adu. Ze loopt niet snel weg als het even tegen zit in de liefde, want het is te kostbaar om zomaar te laten schieten. En hoewel de plaat in hun thuisland Engeland destijds flopte, was dit juist wel de track waarmee de band Amerika wist te veroveren. En dankzij die heerlijke, lome baslijn bleven de Amerikanen, en wij trouwens ook hier in Nederland, massaal aan Sade vasthouden. En nu, Rolls Royce, Best Love.
1: Dit is nummer 297.

0: Under Pressure. Queen en David Bowie waren dat in 1981. Leidde een spontane door wijn overgrote studio-ontmoeting in Zwitserland tot een van de grootste duetten aller tijden. En dat was dus deze. En dan iets heel anders. Nick Kershaw, die ken je ook wel. I Won't Let the Sun Go Down on Me. Je hoort hem zo. Die vrolijke, typische jaren 80 sound van Nick Kershaw. Maar laat je niet voor de gek houden door die opzwepende melodie. Want dit nummer uit 1984 is namelijk helemaal geen vrolijk liedje. Nick die schreef het midden in de Koude Oorlog. Die zon die hij niet onder wil laten gaan. Dat is een metafoor voor de flits van een atoombom. Een protestlied dus, vermomd als een gigantische pophit. Hier is Nick Kershaw. I Won't Let the Sun Go Down on Me.
1: Dit is nummer 295.

blijft toch een geweldig artiest. Wat een leuke nummers heeft die Neil Diamond toch gemaakt. Cracker and Rose was dat. En dat was de nummer 294 in de lijst. Het klinkt als een vrolijke ode aan een knappe vrouw. Maar niets is minder waar, want Neil Diamond die zingt in deze klassieker uit 1970 een goedkope fles Canadese roséwijn die eenzame mannen in het weekend gezelschap moesten houden. Het levert hem de allereerste nummer 1 hit op. En bij ons stond hij dus op 294. Staat hij dus op 294, moet ik zeggen. De laatste voor de commercial break van 2:30 is van John Parr. Hij staat logischerwijs op nummer 293. Hier is St. Elmo's Fire, Man in Motion.

0: Zeker. Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer. Naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
8: Allsafe.
9: Geeft ruimte.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
13: Hoppa!
12: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: Drie sterren slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
15: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
16: Simyo.
14: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1,500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
17: Deze week in de bonus, Perla huisplants, Dolce Gusto en koffiepads, 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Forever 49 verkeer.
19: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan op de meeste wegen doorrijden. Alleen op de A12 staat file door de Duitse grenscontroles vanuit Arnhem. Tussen knooppunt Ouddijk en de grens doe je er 10 minuten langer over. En de N35 is nog in beide richtingen dicht tussen Wierde en Nijverdal door een boerenprotest.
18: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
20: Vanmiddag schijnt de zon volop en bij een matige noordoostenwind wordt het 21 graden in het noorden tot lokaal 27 graden in het zuidoosten. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht wordt het 5 graden in het oostelijk en noordoostelijk deel. In het zuiden koelt het af naar 13 graden. Morgen start de dag met veel zon, maar er verschijnt ook sluierbewolking. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het zomers tot tropisch warm met 26 graden in het noorden tot een graad of 31 in het zuiden. Morgenavond is het helder en dat betekent dat de zonsverduistering goed te zien zal zijn. Ook voor de donderdag staat een zonnige dag op het programma. De wind zit in de zuidoosthoek en dat betekent dat er nog warmere lucht onze kant op komt. Het wordt tropisch met 30 tot 37 graden. Vrijdag wordt het opnieuw zeer warm. De thermometer tikt overdag de 30 tot maximaal 38 graden aan. Uiteindelijk draait de wind op vrijdag van zuid naar west tot noordwest en zal dan voor wat verkoeling zorgen. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
8: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
16: Celebrating life.
21: Dit is nummer 292.

0: Dit is de Top 449.
1: Zomereditie.
2: Ja, daar luister je naar. De Top 449 bij Forever 49. De hele week. 'S Morgens vanaf 9 uur tot 's middags 4 uur. En op vrijdag gaan we een uurtje langer door. Want zo tegen 5 krijg je dan de nummer 1 te horen. Ja. En welke dat is, dan mag jij helpen raden. Want die staat nog niet op onze lijst. De rest kun je de lijst allemaal controleren. En nou ja, als je dat zou willen doen, dan kun je ook nog kans maken. Of dan maak je kans op een mooie Smart TV. Maar dat even tezijde. Dit was Frankie Valli, Grease. En we gaan naar de nummer 291. Dat is Electric Light Orchestra. Jeff Lynne die zat in 1977 2 weken lang depressief in een Zwitserse mist te turen. Maar toen de zon plotseling doorbrak, schreef hij in 1 klap het ultieme feel-good nummer van de popgeschiedenis. Hier is Mr. Blue Sky, Electric Light Orchestra.

0: In 1986 kon je in geen enkele discotheek om dit duo heen. Want Jimmy Somerville en Richard Coles, beter bekend als de Communards, die pakten een oude soul-klassieker van Harold Melvin en de Blue Notes uit de verpakking. Gooiden er een flinke bak elektronische energie tegenaan. En scoorden dus de grootste hit van het jaar, 1986. En bij ons stond hij uiteraard ook op de lijst. 290 was de notering. En dan Dusty Springfield. We gaan terug naar het jaar, het najaar van 1963... voor een van de meest iconische stemmen uit de Britse popgeschiedenis. Dusty Springfield bewees met dit legendarisch debuut, solo-debuut, direct dat ze een absolute wereldster was. Geïnspireerd door de Amerikaanse soulmuziek zette ze een sound neer die zo krachtig was dat ze er in die tijd zelfs Amerika mee veroverde. Ik praat over I Only Want To Be With You.
1: Dit is nummer 289.

bellen ze af. Van 449 naar 1. Dit is de top 449 zomereditie. The Final Countdown. 60s, 70s en 80s. Dit zijn de hits. 288.

dat was Nils Lofgren, die je hoorde. En dat was nummer 288. Een nummer met een bijzonder verhaal eigenlijk. Want het album waar dit op staat werd geproduceerd door Bob Ezrin. De man die ook de bol van Pink Floyd in elkaar sleutelde. En hoewel de plaat in het thuisland van Nils Lofgren, in Amerika flopte, werd het hier in de Lage Landen juist een prachtige radiohit. Die we tot op heden nog steeds tegenkomen. Ook in deze lijst, de top 449. We draaien de hele week allerlei hits eruit. De lijst kun je volgen op onze website. Alle nummers staan genoteerd, behalve die nummer 1. Ja, die is nog niet bekend. En jij mag helpen deze te raden. Dat kun je doen.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Voor

0: accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
0: Laptop snel leeg? Voor notebook-accu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
2: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
3: Zo, een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
4: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
5: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
6: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
7: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
8: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
9: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook van weer?
11: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
14: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
13: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
16: Het is 3 uur.
17: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De blokkade die boeren met hun trekkers op de N35 in Overijssel hadden opgeworpen is opgeheven. De weg tussen Nijverdal en Wierde is weer vrij. Naar aanleiding van de zware aardbeving die Colombia gisteren heeft getroffen, heeft het Spaanse Koningshuis op sociale media gereageerd. Het Hof schrijft oprecht mee te leven met degenen die een dierbare verloren hebben en iedereen die door de aardbeving is getroffen. De nieuwe Hongaarse regering onder leiding van premier Péter Magyar heeft een strafrechtelijke klacht ingediend over de uitgaven van de vorige regering van Viktor Orbán. In sommige delen van Duitsland worden benzine en diesel als gevolg van de lage waterstanden een stuk duurder. Het weer volop zon bij een matige noordoostenwind is het 21 tot 27 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
18: Forever 49 verkeer.
19: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer moet rekening houden met veel vertraging op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek, want bij dat knooppunt is een ongeluk gebeurd. Vanaf het Gelredoom is de vertraging zo'n 3 kwartier en de rechterrijstrook is dicht. Verder is er een storing bij de Leimuiderbrug. Daardoor staat er file op de N207 van Alphen aan de Rijn naar Hillegom. Voor de aansluiting met de A4, de vertraging is daar 20 minuten.
20: Forever 49. De zomer vier je hier. Deze hele week vanaf 9 uur. De top 449.
21: Dit is Forever 49.
22: Celebrating life. 60s, 70s en

0: solozangers. Net zoals Peter Gabriel. Hij staat op 286 met Sledgehammer.
1: Dit is de top 449.
2: Zomereditie.
0: Goedemiddag. Ja, het laatste uurtje van de lijst voor vandaag. Want we doen het elke dag van 9 tot 4. Behalve op vrijdag, want dan gaan we een uurtje langer door. We hadden 286. Wij gaan door zometeen met leuke nummers. Paul Young, Spandau Ballet komt er onder andere aan. Hebben we ook nog muziek van Mattia Bazar, Opus en Irene Cara. Dus blijf lekker luisteren. Maar nu eerst de volgende in de lijst. Dat is 285 Sting.
1: Dit is de top 449. Zomer.

284 in de lijst. Nina Simone, My Baby Just Cares For Me. We zijn nog steeds op zoek naar de nummer 1 van de lijst. Dus weet jij welke plaat er op nummer 1 staat in de top 449 zomereditie? Geef het dan door aan ons. Kan via de site of via de app. Daar vind je een formulier wat je in kunt vullen. Dat is een mooie prijs. Een smart TV kan je winnen. Dus de nummer 1 van de top 449 zomereditie. Geef hem door aan ons. En dan verder met de lijst.

0: Gloria Gaynor in de top 449 zomereditie op deze zoon- en dochterdag en hip-hop celebration day.
1: Dit is de top 449
2: zomereditie.
0: Tijd voor een klein overzichtje. Op 92 hadden we de Communards. Don't leave me this way. I only want to be with you. Dusty Springfield op 289. 288 Nils Lofgren. And Shine Silently. When the Rain Begins to Fall. Jermaine Jackson. Bea Sidora op 287. 286 draaiden we Peter Gabriel en Sledgehammer. Sting met If You Love Somebody, Set Them Free op 285. 284 Nina Simone, My Baby Just Cares For Me. En 283 Paul Young, Come Back and Stay. En dat nog Reach Out, I'll Be There, Gloria Gaynor op 282. En dan nu 281, daar vinden we Spandau Ballet en True.

0: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
0: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
5: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
7: ANWB en gaan!
9: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
9: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Forever 49 verkeer.
13: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Kerkdriel en knooppunt Hintham. Daar heb je zo'n 10 minuten oponthoud door een ongeluk. De oprit is daardoor dicht. Verder is de Heinenoordtunnel in de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam momenteel helemaal dicht. Er staat een te hoge vrachtwagen voor de tunnel. En op de A76 vanuit Geleen heb je 10 minuten oponthoud voor de Duitse grens door controles.
12: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
14: Vanmiddag schijnt de zon volop en bij een matige noordoostenwind wordt het 21 graden in het noorden tot lokaal 27 graden in het zuidoosten. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht wordt het 5 graden in het oostelijk en noordoostelijk deel. In het zuiden koelt het af naar 13 graden. Morgen start de dag met veel zon, maar er verschijnt ook sluierbewolking. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het zomers tot tropisch warm met 26 graden in het noorden tot een graad of 31 in het zuiden. Morgenavond is het helder en dat betekent dat de zonsverduistering goed te zien zal zijn. Ook voor de donderdag staat een zonnige dag op het programma. De wind zit in de zuidoosthoek en dat betekent dat er nog warmere lucht onze kant op komt. Het wordt tropisch met 30 tot 37 graden. Vrijdag wordt het opnieuw zeer warm. De thermometer tikt overdag de 30 tot maximaal 38 graden aan. Uiteindelijk draait de wind op vrijdag van zuid naar west tot noordwest en zal dan voor wat verkoeling zorgen. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
12: Hier gaan we weer. It's Forever 49. Forever.

0: Into the Groove, Madonna. 6 keer staat ze in de lijst. En deze notering is op 280.
1: Dit is de top 449.
2: Zomereditie.
0: Deze hele week van 9 tot 4. En op vrijdag een uurtje langer. De top 449 zomereditie. Met op 279 Paul McCartney en Wings en Band on the Run.
2: Dit is nummer 279.

278 Opus, Life is Live. Opgenomen tijdens een live concert met trouwe fans. Het is niet de eerste opname, want het werd opgenomen tijdens de toegift. Het nummer werd nog een keer gespeeld met enthousiaste fans. Dit is

0: The Love Affair and An Everlasting Love.
1: Dit is de Top 449.
2: Zomereditie.
0: Je krijgt er nog twee van mij vandaag uit de Top 449 zomereditie. Irene Cara, Flashdance, What a Feeling op 275. 274, The Golden Earring, When the Lady Smiles. Morgen zijn we terug met de lijst. We beginnen dan met Diana Ross. Dat hoor je morgen straks. Veel plezier met Ron in de middag.
2: We tellen ze af. Van 449 naar 1. Dit is de Top 449 zomereditie.

0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
6: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
8: Kom bij de verfzaak.
7: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
9: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
10: Müller Milk, the moo you can't resist.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
11: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
12: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.

0: pasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
1: Het is 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Forever 49. De NS waarschuwt dat het Nederland Dalvrij treinabonnement binnenkort overgaat in een normaal abonnement. Goed opletten, want de kosten zullen dan ruimschoots verdubbelen. Het zomertreinabonnement kostte €49 per maand en daarmee kan tussen 15 juni en 31 augustus de trein gepakt worden. Zodra dit abonnement afloopt, gaat het over op een abonnement dat €127,95 per maand kost. Wanneer die nieuwe prijs ingaat, is afhankelijk van wanneer het zomerabonnement werd afgesloten. Morgen zal het Nationaal Hitteplan in de provincies Overijssel, Limburg, Noord-Brabant en Gelderland gelden. Dat meldt het RIVM. Donderdag is het Nationaal Hitteplan ook in de andere provincies van kracht. Dit gebeurt als het KNMI 4 dagen op rij 27 graden of meer verwacht. Het ziet er naar uit dat vrijdag de heetste dag gaat worden met ruim 35 graden op de thermometer. Het advies luidt: drink voldoende, hou het lichaam en huis koel en beperk activiteiten tussen 12 uur 's middags en 6 uur 's avonds zoveel mogelijk. In Colombia is het dodental door de aardbeving van gisteren opgelopen naar zeker 224. Honderden mensen raakten gewond. Hulpverleners zoeken nog altijd naar slachtoffers van de beving, die een kracht van 7,4 had. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin van gebouwen en woningen die verwoest zijn. In Colombia is de noodtoestand afgekondigd. De Europese Unie en verschillende andere landen hebben aangeboden om hulp te bieden of zijn al te hulp geschoten. In Australië zullen kwetsbare vogels tegen de vogelgriep worden ingeënt. Op die manier wil men voorkomen dat unieke vogelsoorten uitsterven. Vogels in dierentuinen en in fokprogramma's worden gevaccineerd tegen het H5N1-virus, dat nu ook Australië en Nieuw-Zeeland heeft bereikt. Volgens deskundigen gaat het om een Ark van Noach-programma. De regering zegt dat het virus onder wilde vogels niet voorkomen kan worden. Het weer volop zon bij een matige noordoostenwind is het 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
1: Forever 49 verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 50 kilometer file. De meeste vertraging heb je nu op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hoogte is de vertraging 25 minuten. Er ligt daar het een en ander op de weg. De rechterrijstrook is dicht. Op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Huissen 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. En verder is het wat drukker in Noord-Holland op de N247 Amsterdam-Horen bij Broek in Waterland. Daar ook 10 minuten vertraging.
4: Dit programma wordt u aangeboden door loopreizen.nl.
5: Forever 49.
4: De zomer vier je hier. Deze hele week vanaf 9 uur. De top 449.
1: Dit is Forever 49.
5: Celebrating life.
6: 60s, 70s en 80s.
5: Forever 49.
4: De dag zit er bijna op. En Ron rijdt gezellig met je mee.

0: Met Pierre lekker staan rocken natuurlijk. Met de golden earring. Ja, en Pierre is klaar. Dus, dan mag ik weer.
1: Hey Ronnie.
0: Hoi hoi. If you say
2: run, it's Ronnie in the afternoon.
0: En daar is het fluitsignaal.
3: We zijn begonnen aan de return.
0: En dus mag je weer lekker naar huis toe. Of mag je bijna naar huis toe. Kijk maar, het is in ieder geval 4:06 geworden. Ja, en Pierre sloot dus af met de nummer 274. Golden Earring, When the Lady Smiles. Hij heeft hier ook lekker hard gestaan. Zoals eigenlijk de hele dag wel bijna gebeurt. Morgen om 9:00 dan gaat Klaas weer verder met onze lijst. Met de 273. En ik heb even gauw gekeken voor je in de lijst. Dat is Diana Ross met Why Do Fools Fall in Love. Ja, je kan me alvast weten, toch? Je kan sowieso meelezen op onze site of in onze app. Daar staat de hele lijst met uitzondering van de nummer 1. Want die kun je voorspellen en als je het goed hebt, kun je er ook nog eens een tv mee verdienen. We gaan vrijdag een tv weggeven. Nou, de komende uren laten we de nummertjes even weg. Ja, we gaan gewoon lekkere hits draaien. Van Michael Jackson, de Bee Gees, Elvis Presley. Oh, en deze, de 4e naar 4e. Ik laat hem je even achteruit horen. Welke is dit?

0: Ik weet niet hoe jouw dag was, maar dit is even bijkomen, toch? How Deep Is Your Love van Bee Gees. Even voor nieuwe luisteraars. Ik zie in onze WhatsApp veel nieuwe namen voorbij komen. Voor mensen die dat niet kennen. De vierde na vieren, die laat ik altijd... Dat is moeilijk uit te spreken. Nog een keer. Die laat ik altijd...
1: Hoor, Gieps, kijk daar. Het gaat niet.
0: Aan je horen. Ja. Achteruit dus. Welke is dit? Ja, ik draai hem om, hoor. Oh ja. En zo makkelijk. Er kwamen een hoop binnen, joh. En ook trouwens ook leuke complimenten zomaar ertussen. Roelie die schrijft... Jongen, jongen, wat geniet ik toch van deze zender. Zo blij dat ik jullie gevonden heb. Heel mijn jeugd komt weer terug. En oh ja, de top 449, wat een cadeautje. Dankjewel, Roelie. En nou ja, DJ Elvie, Johan, Bart, Adelheid, Cor, Mo, Peter, Sandra. Sandra schrijft zelfs Makkiron. Oh ja? Ja, ze had het wel goed, hoor. Dit is namelijk Love Unlimited. And I'm so glad that I'm...

0: get so lonely, baby. Well, they're so lonely. They'll be so lonely, they could die.
1: De stem van die man is ook nooit veranderd, hè? Elvis Presley, hij was hier 21. Over een hotel voor mensen met een gebroken hart. Ja, je moet het maar verzinnen. En Elvis maakte er in ieder geval een dikke hit van toen hij 21 was. Het was zijn eerste grote nummer 1 hit in Amerika. En van Elvis Presley gaan we naar Elton John. Dit is Sacrifice.

0: favorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem
1: ja,
2: in,
1: maar misschien
2: uit.
1: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
7: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken... Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
8: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
9: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
10: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
11: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
13: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
14: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
15: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
16: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
17: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl, want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Londen.
21: Forever 49, half 5 headlines.
22: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De NS waarschuwt dat het Nederland Dalvrij treinabonnement binnenkort overgaat in een normaal abonnement. Goed opletten, want de kosten zullen dan ruimschoots verdubbelen. Morgen zal het Nationaal Hitteplan in de provincies Overijssel, Limburg, Noord-Brabant en Gelderland gelden. Dat meldt het RIVM. Donderdag is het Nationaal Hitteplan ook in de andere provincies van kracht. In Colombia is het dodental door de aardbeving van gisteren opgelopen naar zeker 224. In Australië zullen kwetsbare vogels tegen de vogelgriep worden ingeënt. Op die manier wil men voorkomen dat unieke vogelsoorten uitsterven. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
0: Forever 49 verkeer.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 100 kilometer file op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen de knooppunten Batendorp en De Hocht is de vertraging 20 minuten. Staat er een auto met pech, de rechte rijstrook is dicht. Op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Vaanplein, kost je een kwartier. Op de A50 Os-Arnhem bij knooppunt Valburg een half uur vertraging door een ongeluk, daar zijn er twee rijstroken dicht. En verder staat er een vrachtwagen met pech op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Huissen. Dat kost je ook 10 minuten.
0: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
22: Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht wordt het 5 graden in het oostelijk en noordoostelijk deel. In het zuiden koelt het af naar 13 graden. Morgen start de dag met veel zon, maar er verschijnt ook sluierbewolking. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het zomers tot tropisch warm met 26 graden in het noorden tot een graad of 31 in het zuiden. Morgenavond is het helder en dat betekent dat de zonsverduistering goed te zien zal zijn. Ook voor de donderdag staat een zonnige dag op het programma. De wind zit in de zuidoosthoek en dat betekent dat er nog warmere lucht onze kant op komt. Het wordt tropisch met 30 tot 37 graden. Vrijdag wordt het opnieuw zeer warm. De thermometer tikt overdag de 30 tot maximaal 38 graden aan. Uiteindelijk draait de wind op vrijdag van zuid naar west tot noordwest en zal dan voor wat verkoeling zorgen. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Welkom.
23: Het is nu tijd voor
24: Dit is Ron in de Middag.

0: 49, dit is het Nationaal Hitplan. ABBA was nog maar net uit elkaar toen Agnetha Veldskok in 1983 liet horen: ik kan het ook prima zonder Benny, Björn en Frida.
1: Wrap your arms around me.
0: Ja, want deze Wrap Your Arms Around Me werd de titeltrack van haar eerste Engelstalige soloalbum na ABBA. En voor de productie haalden ze meteen een grote naam binnen: Mike Chapman. De man die eerder werkte met onder andere Blondie en The Knack. En in Nederland stond ze hiermee 7 weken in de top 40. En wij genieten er nog steeds van.

0: Dus wat is er toch een hoop goede muziek gemaakt. En dit draaien we al sinds 1977. En nog steeds zet ik hem een paar streepjes harder als die voorbij komt. Boston, More Than a Feeling.
1: Hey Ronnie.
2: Draai nog eens een plaatje uit je platenkast.
0: Ja, oh, er kan een heleboel uitgedraaid worden. Want ik heb zoveel muziek thuis staan, joh. Oké, Chrissy Hynde, de zangeres van The Pretenders. Die kende de jongens van UB40 al vanaf hun beginjaren. Ze zag de band uit jaren 70 spelen en ja, ze hielp ze een beetje op weg. Maar een paar jaar later waren de rollen aardig omgedraaid. Want UB40 was inmiddels zelf een wereldberoemde band. En voor het album Bagger Rhythm wilden ze een bijzonder duet opnemen. En ze vroegen Chrissy. En ze namen I Got You Babe op. Geen nieuw nummer, maar een cover van de hit van Sonny & Cher van 20 jaar eerder. En die nieuwe ontspannen reggae-versie, die deed het ook goed in Nederland. Ging die zelfs naar de nummer 1. Ja, en later deden UB40 en Chrissy het kuntje trouwens nog een keer over, hè? Met Breakfast in Bed. Maar goed.

daar hoef ik eigenlijk weinig over te zeggen. En voordat we deze weer draaien, is het vrijdag. Kijk weer in de lijst. Want deze staat op nummer 2. Wat zal er dan op nummer 1 staan, hè? Nou, Mariska uit Nijkerk die denkt dat Wham met Club Tropicana op nummer 1 staat. En ze schrijft erbij: ik begon rond dit nummer uit te gaan en genoot van de beste 7-Up en de heerlijke muziek van Wham. Beste Shu was ook een dingetje toen, toch? Nou ja, vrijdag weten we het in ieder geval. Doe nog even een voorspelling via onze app of onze site natuurlijk. En misschien bel ik je vrijdag en heb je een tv gewonnen.

verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet.

0: Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
7: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
10: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
11: Simyo.
12: Het is 5 uur.
13: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Forever 49. Fietsfabrikant Axel is failliet verklaard en vakbond FNV noemt dat verschrikkelijk voor de 340 werknemers in Nederland. Sommige personeelsleden hebben het nieuws tijdens hun vakantie moeten horen. De vakbond hoopt dat er een doorstart gemaakt kan worden en dat de curatoren snel met eventuele kopers in gesprek gaan. FNV ziet met dit faillissement nog meer reden om actie te blijven voeren tegen het afzwakken van de sociale zekerheid door het huidige kabinet. In Hongarije staan de neuzen dezelfde kant op wat betreft de keuze voor een nieuwe president. 140 parlementsleden zijn voor András Baka. 6 leden waren tegen. Baka was onder andere rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. In 2012 werd Baka door oud-premier Viktor Orbán als rechter van het Hoge Rechtshof ontslagen. De huidige premier Macsár prijst Baka juist voor zijn eerdere werk als rechter. Techniek Nederland meldt dat consumenten steeds vaker nep-airco's aanschaffen die als echte airconditioners verkocht worden. Op internet staan veel misleidende aanbiedingen, maar vaak koelen die goedkopere apparaten amper en blijkt het om een luchtkoeler te gaan. In advertenties wordt dat volgens Techniek Nederland regelmatig niet duidelijk gemaakt. Echte airco's hebben een buitenunit om de warmte uit een ruimte te halen en naar buiten af te voeren. Libanon heeft een wet aangenomen waarmee de doodstraf wordt afgeschaft. De doodstraf werd in 1943 ingevoerd, maar de afgelopen 22 jaar heeft niemand de doodstraf gekregen. Libanon is het eerste land in het Midden-Oosten dat officieel een streep door de doodstraf zet. De Libanese justitieminister Nasser zegt dat het land weer pionier in de regio wordt wat betreft het beschermen van mensenrechten.
2: Het weer. Het blijft droog. In de nacht wordt het 5 tot 13 graden. Morgen veel zon, maar ook wat sluierbewolking. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het 26 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
11: Forever 49 verkeer.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Ongelukken en pechgevallen veroorzaken vanmiddag vertraging. Onder andere op de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken is de vertraging 25 minuten. Staat een kapotte vrachtwagen, de rechte rijstrook is dicht. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A15 Gorkum-Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk. Daar zijn twee rijstroken dicht. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Huissen een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht.
14: Forever 49.
15: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

even een rustpuntje op je dag. Ja, misschien heb je wel een hele drukke werkdag achter de rug. En dan is dit lekker toch? Chris de Burg en zijn Lady in Red. Trouwens, die Lady in Red was geen mysterieuze vrouw, een nachtclub of een geheime liefde of zo. Hè? Chris de Burg schreef het nummer over zijn eigen vrouw, Diane Davison. Hij zag Diane op een avond in een rode jurk. En toen dacht hij bij zichzelf, kanonnen, wat ben jij mooi.

0: must be missing an angel. Of in het Nederlands, hey, deed het pijn toen je uit de hemel viel? Is een beetje in de categorie, geloof jij in liefde op het eerste gezicht? Of zal ik nog een keer langslopen? Of heb jij een platte grond? Ik verdwaal steeds in je ogen. Een beetje daar moet ik aan denken.
1: Tot 7 uur is dit Ron in de middag. Op Forever 49.

0: avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
1: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dotsu Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staazakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
4: Word bloeddonor op Sanquin.nl. Sanquin for life.
5: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
2: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
3: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
4: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
2: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
6: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
7: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Londen.
8: Forever 49, half 6 headlines.
9: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Fietsfabrikant Axel is failliet verklaard en vakbond FNV noemt dat verschrikkelijk voor de 340 werknemers in Nederland. Sommige personeelsleden hebben het nieuws tijdens hun vakantie moeten horen. In Hongarije staan de neuzen dezelfde kant op wat betreft de keuze voor een nieuwe president. 140 parlementsleden zijn voor András Baka. 6 leden waren tegen. Techniek Nederland meldt dat consumenten steeds vaker nep-airco's aanschaffen die als echte airconditioners verkocht worden. Libanon heeft een wet aangenomen waarmee de doodstraf wordt afgeschaft. De doodstraf werd in 1943 ingevoerd, maar de afgelopen 22 jaar heeft niemand de doodstraf gekregen. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
8: Forever 49 verkeer.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn veel ongelukken gebeurd vanmiddag. Onder andere nu weer eentje op de A10 West bij Amsterdam Slotervaart. De vertraging richting de Koentunnel is 5 minuten. Op de A15 Gorkum-Rotterdam bij Papendrecht 10 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er weer vrij. Op de A28 Utrecht-Amersfoort bij Soesterberg ging het mis. De linkerrijstrook is dicht, kost je een kwartier. Op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda bij Breda-West ook een ongeluk. Daar zijn ook 2 rijstroken dicht. Vanaf Etten-Leur is de vertraging een kwartier. En op de N2 Maastricht-Eindhoven bij Meerhoven-Zuid is de weg nu dicht door een ongeluk. Je kunt nog wel via de af- en de oprit. Vanaf Waalre kost je dat ruim een half uur.
8: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
11: Het is nog lang zonnig en het blijft droog. Er waait een zwakke tot matige noordoostelijke wind die vrij krachtig is langs de zuidwestkust. Vannacht blijft het droog bij zo'n 5 graden in het noordoosten en oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee. Er staat een zwakke tot matige oostelijke wind. In de ochtend is het al snel zonnig, blijft de hele dag droog. 'S Middags schijnt de zon volop, het wordt zo'n 24 graden in het Waddengebied tot 32 in het zuiden en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgenavond is het vrijwel helder, waardoor de gedeeltelijke zonsverduistering in het hele land goed te volgen zal zijn. Na morgen houden we droog, zonnig en erg warm weer met 30 tot 36 graden en de hoogste temperatuur op vrijdag met mogelijk 38 graden in het oosten. Vanaf zaterdag wordt het langzaam minder warm met meer bewolking en ook kans op een regenbui. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
8: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
12: Celebrating life.

Ja, zo lust ik er nog wel een paar. Wat denk je van deze? The Look of Love van ABC. Ja, wat zal er nou toch op nummer 1 staan in de top 449, hè? Nou, dat is zeker geen ABC'tje. Alhoewel je de hele lijst gewoon op de website kan lezen. Behalve de nummer 1. Ja, dan zou je denken, moet je kunnen inkoppen. Nou ja.

hij staat trouwens drie keer in onze lijst, hè, de top 449. Met deze ook natuurlijk. Hij staat op 126 met deze in de lijst. En ja, wat zal er nou op nummer 1 staan? Hè? Blijf gokjes doen en zend even in. Aanstaande vrijdag weten we het echt. Maar degene die goed heeft ingezonden en op vrijdag aan de telefoon komt, die wint een nieuwe tv. Ja, is niet verkeerd toch? En de nummer 449 van onze lijst was maandag de heerlijke zonnige hit uit de film Summer Holiday in 1963. In Engeland zijn de zomervakanties nogal regenachtig en somber. En in de film hebben een monteur en zijn vrienden de busmaatschappij van Londen zo gek gekregen om ze een dubbeldekkerbus te lenen. En daarmee trekken ze dan Europa in. Ja, de hoofdrolspeler en de maker van die hit, dat is deze man natuurlijk, Cliff Richard.

Tien voor zes is het. Als je aan tafel zit, eet smakelijk. En aan de muziek zal het niet liggen dat je eten wel of niet smaakt, denk ik. Toto en Stop Loving You was dit. En dan gaan we even terug in Memory Lane. We gaan terug naar december 1982. Buiten werd het vroeg donker. En bij veel mensen gingen 's avonds de gordijnen dicht. En de verwarming stond aan en op tafel stond een eenvoudig schaaltje met zoute pinda's. En naast de bank lag de tv-gids al opengevouwen. En je was nog even langs de snackbar geweest voor een patatje, lekker makkelijk. En de radio stond nog even gezellig aan en die maakte de sfeer romantisch in huis. Want daar was die zwoele stem van Marvin Gaye.

0: Deze week in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 per se gratis. Alle Starbucks gekoeld, ook 1 per se gratis. En Maple to go, ook 1 per se gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Lekkere van Albert Heijn.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: bol.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes, dan win je 25.000 euro.
5: Müllermilk, the moo you can't resist.
3: Laat de eerste keer gratis bij

0: Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Alle verf super voordelig.
6: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Het is 6:00.
13: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Forever 49. De politie heeft vanochtend op Schiphol een 33-jarige man uit Amsterdam aangehouden voor een crash eind juli met een auto vol explosieven. Dat gebeurde in Amsterdam-Nieuw-West na een achtervolging door de dienst speciale interventies. De wagen werd gezocht vanwege een plofkraak in Duitsland. Na de crash vluchtten 3 inzittenden weg. De politie vond in de auto explosieven en liet toen woningen en een verzorgingstehuis in de omgeving ontruimen. De politie zoekt nog naar de 2 andere verdachten. Fietsproducent Axel, bekend van merken als Batavus, Sparta, Koga en Baboe, is failliet verklaard. Het bedrijf verkeerde al langer in financiële problemen en kon geen nieuwe eigenaar vinden. Het Heerenveense Axel kreeg vorig jaar ook al een flinke klap door de problemen met de onveilige Baboe-bakfietsen. Er moesten toen tienduizenden stuks worden teruggeroepen omdat de frames konden breken. Bij Axel werken bijna 2000 mensen, onder wie zo'n 350 in Nederland. Vakbonden FNV en CNV hopen nog op een doorstart. Een 29-jarige man uit Best is veroordeeld tot 240 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van 176 dagen voor de illegale handel in jonge honden. Hij verkocht 14 vaak zieke dwergkeeshondjes met vervalste paspoorten en vaccinatiestickers. 4 honden overleden snel na de verkoop. De man kocht de puppy's in Bulgarije en verkocht ze als gezonde, ingeënte honden via Marktplaats. Hij moet ook nog zo'n €19.000 schadevergoeding betalen en hij mag 5 jaar lang geen honden houden. En bij de Russische aanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia vannacht zijn zeker 6 mensen omgekomen en 19 gewond geraakt. Daarbij gebruikte Rusland volgens president Zelensky ballistische raketten uit Noord-Korea. Hij zegt dat Rusland ook nieuwe Noord-Koreaanse troepen en raketten krijgt en dat er zo'n 50.000 Noord-Koreaanse militairen naar Rusland worden gestuurd. Zelensky waarschuwt dat de samenwerking tussen Rusland en Noord-Korea een gevaar vormt voor andere landen in Azië. Het weer zonnig en ook vannacht droog, dan is het 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
14: Forever 49 verkeer.
15: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Ongelukken en pechgevallen veroorzaken vertraging vanmiddag. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven staat bij knooppunt Batadorp een file van 7 kilometer. Vertraging is 10 minuten en dat komt door een ongeluk op de N2 Maastricht-Eindhoven bij Meerhoven-Zuid. Daar is de weg dicht. En op de A27 van Utrecht naar Almere tussen Hilversum en Eemnes is de vertraging een kwartier door de afgesloten A1.
0: 49.
16: De zomer vier je hier. Deze hele week vanaf 9 uur. De top 449.
17: Dit is Forever 49.
18: 60s, 70s en 80s.
19: Forever 49.
16: De dag zit er bijna op. En Ron rijdt gezellig met je mee.
20: Dit is Ron in de middag.

0: zo'n lekker gevoel dat we gekke dingen van zijn gaan doen. Lekker dansen op het plafond. Ja, waarom niet, toch?
1: Dancing. Dat ging best goed, toch?
0: Ja, ging heel goed. Tot ik naar beneden viel. Ja, goed, dat is dan weer een ander verhaal. Lionel Richie was het uiteraard. En deze jongens, heb je ze herkend? Dit is Yes, an owner of a

het zit hoog bij hem. Nou, waar deze over gaat lijkt me overduidelijk, hè? You Sexy Thing van Hot Chocolate. Maar ja, er zijn liedjes, je zou het misschien niet meteen verwachten, maar Such a Shame van Talk Talk, dat gaat eigenlijk over dobbelen. En dan niet tijdens een gezellig spelletje aan de keukentafel. Nee, de zanger Mark Hollis die liet zich inspireren door The Dice Man. Dat is een boek. En daarin besluit een psychiater zijn belangrijkste levenskeuzes voortaan te laten bepalen door de worp van een dobbelsteen. Geen twijfels meer, geen keuzestress. Gewoon gooien en kijken wat het lot ervan maakt. En Mark die vond het fascinerend, maar geen goed idee om zo de controle over je eigen leven uit handen te geven. En vandaar ook al die verwijzingen naar cijfers, veranderingen en lot in de tekst.

0: is zo leuk voor goede muziek, hè? De leeftijd doet er niet toe. Net als bij 49ers eigenlijk. De energie blijft hetzelfde. Maar deze is uit 1966. The Beach Boys. And wouldn't that be nice? Ik lees net. Een zwerm kwallen in de Noordzee legt de grootste kerncentrale van West-Europa stil. Ja, toen dacht ik wel bij mezelf, er is ook een zwerm kwallen die de hele wereld op dit moment in zijn greep heeft. Maar dat is een ander verhaal. Nee, 3 kernreactoren van een centrale in Frankrijk, die zijn sinds maandagavond stilgelegd door een naderende zwerm kwallen in de Noordzee. En dat bedrijf wil zo voorkomen dat die dieren in het koelsysteem terechtkomen. Wat een bizar verhaal dit. Gevaarlijk.
1: Van maandag tot en met vrijdag. Dit is Ron in de Middag.

0: vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
9: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
10: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
11: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
12: Oh, weer een muis.
11: En samen spelen.
12: Kom maar. Ja.
11: Au. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
13: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Londen.
14: Forever 49, half 7 headlines.
15: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie heeft vanochtend op Schiphol een 33-jarige man uit Amsterdam aangehouden voor een crash eind juli met een auto vol explosieven. Fietsproducent Axel, bekend van merken als Batavus, Sparta, Colga en Baboe, is failliet verklaard. Het bedrijf verkeerde al langer in financiële problemen en kon geen nieuwe eigenaar vinden. Een 29-jarige man uit Best is veroordeeld tot 240 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van 176 dagen voor de illegale handel in jonge honden. En bij de Russische aanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia vannacht zijn zeker 6 mensen omgekomen en 19 gewond geraakt. Daarbij gebruikte Rusland volgens president Zelensky ballistische raketten uit Noord-Korea. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
16: Forever 49 Verkeer.
17: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat alleen nog file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen de afrit Beek en de grens is de verdraging 10 minuten.
16: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
15: Het is nog lang zonnig en het blijft droog. Er waait een zwakke tot matige noordoostelijke wind die vrij krachtig is langs de zuidwestkust. Vannacht blijft het droog bij zo'n 5 graden in het noordoosten en oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee. Er staat een zwakke tot matige oostelijke wind. In de ochtend is het al snel zonnig, blijft de hele dag droog. 'S Middags schijnt de zon volop, het wordt zo'n 24 graden in het Waddengebied tot 32 in het zuiden en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgenavond is het vrijwel helder, waardoor de gedeeltelijke zonsverduistering in het hele land goed te volgen zal zijn. Na morgen houden we droog, zonnig en erg warm weer met 30 tot 36 graden en de hoogste temperatuur op vrijdag met mogelijk 38 graden in het oosten. Vanaf zaterdag wordt het langzaam minder warm met meer bewolking en ook kans op een regenbui. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
16: Hier gaan we weer. It's Forever 49. Forever 49. Celebrating life.

0: De Centerfold. Ja, dat was een Vlaams liedje. Daar gaat ze. Maar deze is meer... Daar staat ze. Op de middenpagina. Toch? Ja.
1: Mafkees.
0: Ja, nou ja, zo zie ik het dan weer voor me. Sinds afgelopen vrijdag is Classic Grooves naar de vrijdagavond verhuisd. Dus het weekend begint voortaan lekker met soul en disco. En Bernard de Horst die zoekt altijd van die heerlijke serie tracks voor je uit. Zoals deze bijvoorbeeld. Ik heb ze ook hoor. Rufus en Chaka Khan zijn dit. Uit 1984. Ain't Nobody.

Ja, zij staat ook in de lijst hoor. Dolly Parton. Met Jolene natuurlijk. Op nummer 46 komen we haar tegen. Maar daar moeten we nog even geduld voor hebben. Want morgen om 9 uur gaat Klaas weer verder met nummer 273. En wie wint vrijdag die nieuwe tv? Stuur nou nog even in, hè. Wat wordt de nummer 1 van de top 449 zomereditie? Kijk bij de winacties in onze app.

0: America. Dat blijft grappig, hè? En een horse with no name. Nee, dat is verkeerde horse. Ja, die.
1: Mafkees.
0: Ja, sorry. En ik zie mezelf alweer een beetje spelen, want dit is gewoon E mineur en D. En ik heb een gitaar thuis en dan gewoon, ja, een beetje oefenen, hè? En dan... Nou, klinkt toch goed? Ja, dat is dan ook gelijk het enige wat ik uit die gitaar kan toveren. Want dit is niet zo heel erg moeilijk. Ik zou graag nog veel meer uit dat ding willen halen, maar ja. Het is voor mij een raadsel hoe mensen dat met zoveel gemak doen. Ik snap het, maar kan er niks van. Oh, en over raadsels gesproken. Hoe is toch mogelijk, zeg. Hier is Nick Kershaw. The Riddle.

raadsel, maar daarom heet hij misschien ook zo. The Riddle. Het is wel heel poëtisch allemaal. Nick Kershaw. Oké, Marcel staat hier. Marcel wil er natuurlijk heel graag bij. Ik ga nu een van mijn favoriete bandjes draaien. Ze staan maar 2 keer in de

0: Wij bedanken loopreizen.nl voor het mogelijk maken van dit programma.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AH-app.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
9: Hoppa!
8: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Ja! Zeker!

0: Lekker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
1: Het is 7 uur.
2: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Alle boeren die gisteravond met hun tractoren over de A31 in Friesland reden, krijgen een boete omdat landbouwvoertuigen niet op de snelweg mogen rijden, aldus de politie. In 4 provincies gaat vanaf morgen het Nationaal Hitteplan van kracht vanwege de verwachte hoge temperaturen. Het zijn Limburg, Gelderland, Noord-Brabant en Overijssel en donderdag volgen dan de andere provincies. De politie heeft vanochtend op Schiphol een 33-jarige man uit Amsterdam aangehouden voor een crash eind juli met een auto vol explosieven. En fietsproducent Axel, bekend van merken als Batavus, Sparta, Koga en Babu, is failliet verklaard. Het bedrijf verkeerde al langer in financiële problemen en kon geen nieuwe eigenaar vinden. Het weer zonnig en ook vannacht droog, dan is het 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: oorspronkelijk is het een rocknummer.
1: Ja, er is een disco sausje overheen gegooid. En ja, ze wilden eigenlijk een nummer maken à la Steppenwolf, Born to be Wild. Maar wat een hit was dit, hè. En nog steeds levert het gewoon elke dag €1500 op. Elke dag. Ik doe het voor de helft. Goedenavond.
2: Marcel in de avond. Forever 49. Celebrating life.

0: Swing Out Sister over optimisme, persoonlijke vrijheid, het ontsnappen aan de sleur en het volgen van je intuïtie. Nou, ik moet je zeggen, dit past toch echt bij ons, 49ers.
1: Marcel, laat je lekker bijkomen van je dag.
0: En zo is de tweede dag van de top 449 alweer een feit. Hè. Morgen alweer op de helft, dat gaat snel hè. Straks trouwens in de High Five, welke positieve eigenschappen zouden wij als Forever 49ers graag over willen nemen van de jeugd van nu? En we hebben weer de positieve quote van de dag.
1: Yeah. De oppepper van de dag. De oppepper van de dag.
0: Een winnaar is een dromer die nooit opgeeft.

0: Smokey Robinson en The Miracles and the Tears of a Clown. Wat een fijne plaat blijft dat toch, hè? Heerlijk, hè? Ja, een clown. We denken altijd dat een clown 24 uur gewoon grappig is. Maar achter elke clown, je moet maar eens kijken, die grote clowns uit de geschiedenis, zit altijd een tragiek. En dat is op zich ook wel weer hartstikke mooi, toch?
1: We beseffen het steeds vaker. Geluk zit vaak in de allerkleinste dingen. Hé, hey Marcel. Wat is het geluksmoment van vandaag?
0: Met je kleinkind lachen om niks. Bangkok.

0: verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dotsu Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staazakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
1: Het is nog lang zonnig en het blijft droog. Er waait een zwakke tot matige noordoostelijke wind die vrij krachtig is langs de zuidwestkust. Vannacht blijft het droog bij zo'n 5 graden in het noordoosten en oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee. Er staat een zwakke tot matige oostelijke wind. In de ochtend is het al snel zonnig, blijft de hele dag droog. 'S Middags schijnt de zon volop, het wordt zo'n 24 graden in het Waddengebied tot 32 in het zuiden en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgenavond is het vrijwel helder, waardoor de gedeeltelijke zonsverduistering in het hele land goed te volgen zal zijn. Na morgen houden we droog, zonnig en erg warm weer met 30 tot 36 graden en de hoogste temperatuur op vrijdag met mogelijk 38 graden in het oosten. Vanaf zaterdag wordt het langzaam minder warm met meer bewolking en ook kans op een regenbui. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: blijft mooi, hè? De liedjes die we altijd lekker vrolijk meezongen. Eigenlijk is het toch een protestliedje. Want het is een kritische waarschuwing tegen het verlies van de Australische identiteit. Hè? Maar blijft toch een mooie plaat, hè? Straks in de High Five. Welke positieve eigenschappen zouden wij als Forever 49 graag over willen nemen van de jeugd? Van nu?
1: Het leven zit vol dilemma's. Maar niet elke keuze is goed of fout. Stel, je moet nu kiezen.
0: Is allebei niks hoor.
1: Hey Marcel.
0: Ja, Sophie.
1: Wat is het dilemma van vandaag?
0: Een permanent haperende internetverbinding of warm bier en lauwe koffie voor de rest van je leven.
1: Dilemma van de dag.
2: Ah.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: High five
0: van de dag.
2: Het is natuurlijk hartstikke makkelijk om te klagen over de jongeren van nu. Maar welke positieve eigenschappen zouden wij als Forever 49 graag over willen nemen van de jeugd van nu? Dit is de top 5. Prioriteit geven aan de mentale gezondheid. Bewust omgaan met de planeet. Vraagtekens zetten bij tradities. Directe feedback durven geven. En het allerbelangrijkste, vooral doen wat je leuk vindt. Passie boven status.
0: De high five van de dag.

een zomers gitaartje erin. Ja, we houden ervan. Heerlijk toch? Cindy Youngblood, If Only I Could. En misschien wordt deze man een beetje onderschat. Je denkt misschien van, ach, hè, die ene hit. Maar hij was 6. Toen won hij al een lokale zangwedstrijd. Heeft 6 miljoen platen verkocht. Actief als acteur en componist. Dus ja, niet tenminste, denk ik zo even. Morgen trouwens om 9 uur gaan we weer verder met die fantastische lijst. De top 449. Fijne avond.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Nieuwe software op een oude laptop. Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
3: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
4: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel Witte Reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
5: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
6: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft

0: dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes.
0: Esso, omdat elke rit telt.
2: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
3: Deze week in de bonus. Perla huisplants, Dolce Gusto en koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten pakken en staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Bij Eurojackpot maak je

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Fix die ruit voor je vakantie.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, te meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo.
6: Het is 8 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Een grote brand bij Parijs zorgt voor flinke hinder rond de luchthaven Charles de Gaulle. Op een parkeerterrein in Louvre ten noorden van de Franse hoofdstad zijn tientallen auto's al in vlammen opgegaan. De stichting Veilige Bakfiets, die compensatie wil voor de duizenden gedupeerde eigenaren van onveilige baboe bakfietsen, willen dat die wordt meegenomen in de afhandeling van het faillissement van Axel. De politie heeft gisteravond in het Friese Suurhuisterveen een bus met 28 asielzoekers moeten begeleiden naar een sporthal. Want tientallen actievoerders proberen die bus tegen te houden en gooiden spijkers op de weg. En volgens Rijkswaterstaat is er nog nooit zo weinig water door de Rijn gestroomd en staat ook de Maas nu laag. Het weer zonnig en ook vannacht droog, dan is het 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
8: Forever 49. De zomer vier je hier. Deze hele week vanaf 9 uur. De top 449.
9: Dit is Forever 49.
10: 60s, 70s en

0: spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
4: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
7: Het is helder en droog. Er waait een zwakke tot matige noordoostelijke wind die vrij krachtig is langs de zuidwestkust. Vannacht blijft het droog bij zo'n 5 graden in het noordoosten en oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee. Er staat een zwakke tot matige oostelijke wind. In de ochtend is het al snel zonnig, blijft de hele dag droog. 'S Middags schijnt de zon volop, het wordt zo'n 24 graden in het Waddengebied tot 32 in het zuiden. En er waait morgenmiddag een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgenavond is het vrijwel helder, waardoor de gedeeltelijke zonsverduistering in het hele land goed te volgen zal zijn. Na morgen houden we droog, zonnig en erg warm weer met 30 tot 36 graden. En de hoogste temperatuur op vrijdag met mogelijk 38 graden in het oosten. Vanaf zaterdag wordt het langzaam minder warm met meer bewolking en ook kans op een regenbui. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
8: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
9: Celebrating life.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Deze week in de bonus. AHA rode en gele paprika los. 1 per 1 gratis. Alle Starbucks gekoeld. Ook 1 per 1 gratis. En meet.

0: €39,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
3: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow. En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B Tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Het is 9 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De vraag naar eclipsbrillen is enorm omdat er morgenavond een gedeeltelijke zonsverduistering te zien is. Ook online zijn de brillen nauwelijks nog te krijgen. Een grote brand bij Parijs zorgt voor flinke hinder rond de luchthaven Charles de Gaulle. Op een parkeerterrein in Louvre ten noorden van de Franse hoofdstad zijn tientallen auto's al in vlammen opgegaan. De stichting Veilige Bakfiets die compensatie wil voor de duizenden gedupeerde eigenaren van onveilige baboe

0: fietsen willen dat die wordt meegenomen in de afhandeling van het faillissement van Axel. En volgens Rijkswaterstaat is er nog nooit zo weinig water door de Rijn gestroomd en staat ook de Maas nu laag. Het weer zonnig en ook vannacht droog, dan is het 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
11: It's funny, because it's true.
10: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
15: Welkom bij de verfzaak.
12: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
16: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
16: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
18: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
19: Het is helder en droog. Er waait een zwakke tot matige noordoostelijke wind die vrij krachtig is langs de zuidwestkust. Vannacht blijft het droog bij zo'n 5 graden in het noordoosten en oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee. Er staat een zwakke tot matige oostelijke wind. In de ochtend is het al snel zonnig, blijft de hele dag droog. 'S Middags schijnt de zon volop, het wordt zo'n 24 graden in het Waddengebied tot 32 in het zuiden en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgenavond is het vrijwel helder, waardoor de gedeeltelijke zonsverduistering in het hele land goed te volgen zal zijn. Na morgen houden we droog, zonnig en erg warm weer met 30 tot 36 graden en de hoogste temperatuur op vrijdag met mogelijk 38 graden in het oosten. Vanaf zaterdag wordt het langzaam minder warm met meer bewolking en ook kans op een regenbui. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
20: Hier gaan we weer. It's Forever 49.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
2: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
3: Ja, laatste kans.
2: Nog één keer brullende motoren.
3: Ja,
2: dit mag je niet missen.
3: Oh.
2: Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
3: Ja.
2: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
1: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden. Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
7: Daar zit Sophie.
8: Hi.
7: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
8: Met Sophie.
7: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
9: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: MKB.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB Brandstof, dat is pas handig.
2: Het is 10 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. De Franse kerncentrale van Gravelines aan het kanaal tussen Calais en Duinkerke heeft 3 reactoren stilgelegd vanwege een grote kwallenplaag. Die kwallen verstoppen de filters die zeewater aanvoeren voor de koeling van de reactoren. Oekraïne heeft de VS een plan gestuurd om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. President Zelensky wil ook meer Amerikaanse steun voor de Oekraïnse luchtverdediging. En de NAVO bespreekt morgen hoe landen beter beschermd kunnen worden tegen Russische drones en raketten. Want die komen steeds vaker terecht in NAVO-lidstaten, onder meer in Polen en Roemenië. Het weer helder en ook vannacht droog, dan is het 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Forever 49. De zomer vier je hier. Deze hele week vanaf 9 uur. De top 449.
5: Dit is Forever 49.
6: Celebrating life. 60s, 70s,

0: fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaap 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
8: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, pot

0: €39,95 per maand bij een tweejarig abonnement? Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
2: Het is helder en droog. Er waait een zwakke tot matige noordoostelijke wind die vrij krachtig is langs de zuidwestkust. Vannacht blijft het droog bij zo'n 5 graden in het noordoosten en oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee. Er staat een zwakke tot matige oostelijke wind. In de ochtend is het al snel zonnig, blijft de hele dag droog. 'S Middags schijnt de zon volop, het wordt zo'n 24 graden in het Waddengebied tot 32 in het zuiden en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgenavond is het vrijwel helder, waardoor de gedeeltelijke zonsverduistering in het hele land goed te volgen zal zijn. Na morgen houden we droog, zonnig en erg warm weer met 30 tot 36 graden en de hoogste temperatuur op vrijdag met mogelijk 38 graden in het oosten. Vanaf zaterdag wordt het langzaam minder warm met meer bewolking en ook kans op een regenbui. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
1: Het is 11 uur.
11: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft raketten afgevuurd op een vrachtschip dat onderweg was naar Iran. Volgens het Amerikaanse leger schond het schip daarmee de Amerikaanse blokkade tegen dat land. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. De Franse kerncentrale van Gravelines aan het kanaal tussen Calais en Duinkerke heeft 3 reactoren stilgelegd vanwege een grote kwallenplaag. Die kwallen verstoppen de filters die zeewater aanvoeren voor de koeling van de reactoren. En Oekraïne heeft de VS een plan gestuurd om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. President Zelensky wil ook meer Amerikaanse steun voor de Oekraïnse luchtverdediging. Het weer helder en ook vannacht droog, dan is het 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: glasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
2: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
3: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
4: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
1: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Word bloeddonor op Sanquin.nl. Sanquin. For life.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
9: vakantie!
8: ANWB en gaan!
10: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
9: Fans van voordeel.
10: Aldi.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
9: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
14: Het is helder en droog. Er waait een zwakke tot matige noordoostelijke wind die vrij krachtig is langs de zuidwestkust. Vannacht blijft het droog bij zo'n 5 graden in het noordoosten en oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee. Er staat een zwakke tot matige oostelijke wind. In de ochtend is het al snel zonnig, blijft de hele dag droog. 'S Middags schijnt de zon volop, het wordt zo'n 24 graden in het Waddengebied tot 32 in het zuiden en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgenavond is het vrijwel helder, waardoor de gedeeltelijke zonsverduistering in het hele land goed te volgen zal zijn. Na morgen houden we droog, zonnig en erg warm weer met 30 tot 36 graden en de hoogste temperatuur op vrijdag met mogelijk 38 graden in het oosten. Vanaf zaterdag wordt het langzaam minder warm met meer bewolking en ook kans op een regenbui. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
13: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
15: Celebrating life.

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid

0: €2,49. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
0: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4,000. Dewarmte.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Het is 12 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Zo'n 62.500 volwassenen met een ernstige psychische aandoening krijgen geen zorg en zijn buiten beeld van de GGZ. Dat is ongeveer een kwart van alle mensen met ernstige psychische problemen, meldt de Nederlandse GGZ. De Colombiaanse koffie-export ligt grotendeels stil na de zware aardbeving van maandag. Het Amerikaanse leger heeft raketten afgevuurd op een vrachtschip dat onderweg was naar Iran. Volgens het Amerikaanse leger schond het schip daarmee de Amerikaanse blokkade tegen het land. En in 4 provincies is vanaf nu het nationale hitteplan van kracht vanwege de verwachte hoge temperaturen. Het zijn Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland. Het weer helder en droog bij 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Forever 49. De zomer vier je hier. Deze hele week vanaf 9 uur. De top 449.
7: Dit is Forever 49.
8: 60s, 70s en

0: Het is 1 uur. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Zo'n 62.500 volwassenen met een ernstige psychische aandoening krijgen geen zorg en zijn buiten beeld van de GGZ. Dat is ongeveer een kwart van alle mensen met ernstige psychische problemen, meldt de Nederlandse GGZ. De Colombiaanse koffie-export ligt grotendeels stil na de zware aardbeving van maandag. Het Amerikaanse leger heeft raketten afgevuurd op een vrachtschip dat onderweg was naar Iran. Volgens het Amerikaanse leger schond het schip daarmee de Amerikaanse blokkade tegen het land. En in 4 provincies is vanaf nu het nationale hitteplan van kracht vanwege de verwachte hoge temperaturen. Het zijn Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland. Het weer helder en droog bij 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Het is 2:00. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Zo'n 62.500 volwassenen met een ernstige psychische aandoening krijgen geen zorg en zijn buiten beeld van de GGZ. Dat is ongeveer een kwart van alle mensen met ernstige psychische problemen, meldt de Nederlandse GGZ. De Colombiaanse koffie-export ligt grotendeels stil na de zware aardbeving van maandag. Het Amerikaanse leger heeft raketten afgevuurd op een vrachtschip dat onderweg was naar Iran. Volgens het Amerikaanse leger schond het schip daarmee de Amerikaanse blokkade tegen dat land. En in 4 provincies is vanaf nu het nationale hitteplan van kracht vanwege de verwachte hoge temperaturen. Het zijn Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland. Het weer helder en droog bij 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Forever 49. De zomer vier je hier. Deze hele week vanaf 9 uur. De top 449.
2: Dit is Forever 49.
3: 60s, 70s.